0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Nieuwsnacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nieuwsnacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, 2 rijstrook minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg 3 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, 2 rijstrook minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg 3 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow. Het is vandaag vrijdag 24 juli, bijna het einde alweer van deze maand. Wat vliegt de tijd.
1: Ja.
0: Ja. En de komende 3 uur ben ik bij je met de lekkerste liedjes, de meest nutteloze feitjes en natuurlijk ruimte voor jouw verzoekjes. De uitslag van de race om de powerplaat van volgende week. En natuurlijk de allergezelligste collega, Danique. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Danique. Heb je al je eerste bak koffie achter de rug of ben je daar nog niet?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Misschien moeten we daar zo meteen even naartoe. Maar we gaan natuurlijk eerst, zoals altijd, ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker. Het is vandaag namelijk een bijzondere dag. Het is de laatste dag van de Nijmeegse 4 dagen.
1: Ja.
0: Ja, want als je vandaag ergens in het land de rillingen van puur geluk wil voelen, dan moet je in de regio Nijmegen zijn. Het is vrijdag en dat betekent in wandelaarsuniversum maar 1 ding. De ontknoping van de Nijmeegse Vierdaagse. De legendarische Dag van Kuik. Ja, dat is niet een kuiken, maar dat is een plek. Duizenden bikkels zijn vannacht, of laten we zeggen, ja, ik vind vannacht, maar vanochtend om 4 uur, in alle vroegte al vertrokken op de wedren. En na dagen van blaren, spierpijn en doorzetten is de finish nu dan echt in zicht. Nou ja, de lopers lopen dan eerst door een prachtig mistige Haterste Vennen in Overasselt. Dat ik niet weet waar het ligt, maar het zal. Maar het absolute hoogtepunt van de ochtend, dat ligt traditiegetrouw in Kuik.
1: Ja.
0: En waarom? Nou, de sfeer is daar elk jaar dus magisch. Speciaal voor de Vierdaagse bouwt de genie van de landmacht een indrukwekkende pontonbrug over de Maas. Die er dus normaal niet ligt, maar alleen nu.
1: Ja.
0: Een golvende loper, want ponton is papapapoep. Wat is niet leuk een weggetje.
1: Nee,
0: dat is, oh mijn god, ik loop over water. Je zou er bijna van in de heer raken. Die is van staal en hout gemaakt. En echt duizenden voeten stampen over dat water. Begeleid door luidruchtige aanmoedigingen van duizenden toeschouwers langs de kant. Nou ja, de lopers van de 50 kilometer hebben er dan ook nog eens een pittige extra lus via de graven op zitten. Nou, dat is wel even respect. En dan, na Kuik, buigt de route weer naar het noorden, terug naar Nijmegen. En daar transformeren de Sint-Anna-straat en de omliggende lanen in de enige echte Via Gladiola. Ja, zo noemen ze dat.
1: Okay. Want,
0: ja, stel je voor, een mensenzee van ruim 100.000 uitzinnige fans. Rijen dik staan ze op de banken. Het is 1 grote kolkende massa van confetti, muziek, spandoeken en de bloem van de overwinning, de gladiool. Vandaar dus de Via Gladiola. Nou ja, wandelaars worden letterlijk bedolven onder die bloemen. Het is een soort symbool dat stamt uit de Romeinse tijd. De dood of de gladiolen. Nou ja, deze helden hebben natuurlijk overduidelijk gekozen voor de gladiolen, want ze leven nog.
1: Ja.
0: Wildvreemden vallen elkaar dan ook huilend van opluchting om de hals. Ze hoeven niet meer. Politieagenten, militaire burgers lopen hand in hand de laatste meters uit. En uiteindelijk wacht daar de felbegeerde finishlijn op de wedren. Het felbegeerde Vierdaagse kruisje mag eindelijk op de borst gespeld worden. En dat is wel een flinke prestatie.
1: Ja, ik vind het knap hoor.
0: Collega van ons, Pauline, die heeft hem gelopen. En die heeft mij elke dag huilend gebeld. Ergens midden op de dag, omdat het gewoon zo niet gaaf was. En ik vroeg haar er laatst naar. Ik zei, Vierdaagse? En toen keek ze me aan en zei ze, Rea, nooit meer.
1: Nee, dat zeggen heel veel mensen. En dan toch ineens staan ze weer.
0: En dat is met Pauline ook, want die riep ook dat ze nooit meer een marathon ging lopen. Ging ze ook nog een keer doen. Maar goed. Denk niet trouwens dat nadat dat de bloemenzee en het speltje het klaar is. Nee,
1: nee.
0: Dan beginnen de climax van de Vierdaagse feesten. De hele week is de stad al op z'n kop. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad met waar je naartoe kon. Hè. Er waren hartstikke leuke bandjes.
1: Van er is alles.
0: Kabouterland geweest van Kaboutertje Prutlucht. Ja, fantastisch. Maar
1: nu
0: mensen,
1: begint het.
0: Nu begint het.
1: Nu, begint
0: nu
1: het.
0: Komen de grote artiesten.
1: Ja,
0: dat betekent dat iedereen zondag waarschijnlijk beblaard, bekaterd en volledig verkreukeld naar zijn of haar bed kruipt.
1: Inderdaad.
0: Ah, nou, wij gaan niet lopen.
1: Gelukkig niet.
0: Zeker niet, maar wij kunnen ons wel voorstellen hoe die euforie voert. En Laureen, die helpt ons daar even aan herinneren.

0: Een blast from the past met de Dolly Dots met A Dream Machine. En over Dream Machine gesproken. Jij hebt iets gezien waarvan je even dacht dat je dat had gedroomd?
1: Nou, eigenlijk wel ja.
0: Maar toch niet?
1: Ik schrok hier een beetje van.
0: Vertel.
1: Ja, want de afgelopen week was er een hond best wel heel erg misselijk. En daarom ging de mevrouw, de baas, naar de dierenarts. Terwijl ze op vakantie was, was ze doorgewezen. Maar het bazin miste al een slipje en vermoedde al dat die hond een slipje had kunnen opeten. Nou, toen is dus de dierenarts echo's gaan maken en er bleek er zelfs dat hij meerdere had opgegeten. Nou, toen kreeg de hond dus vervolgens wat zacht voer en de middel waardoor hij kon braken. En daar komt hij. En vervolgens kwamen er 6 vrouwenslipjes uit de maag van deze hond. En het gaat om een bokser, dus het is ook niet een hele grote hond. En de dierenarts was ook best wel in shock, omdat het record van hun 3 was. Dat ik al denk, wow, dit gebeurt dus vaker. Maar blijkbaar, honden eten al vaker dingen. En,
0: maar het is wel, Perry, ik heb even een vraag. Ja. En die vraag wil ik eigenlijk niet stellen. En toch ga ik het doen.
1: Ja.
0: Waren ze schoon?
1: Ja, dat wel.
0: Nee, want, nee. Want ik luister, ik weet dat honden vaak de wat viezige ja. dingen. Snap je klopt. Wat ik bedoel? Dus ik kan me voorstellen dat hij iedere keer denkt.
1: Ja, maar het is hetzelfde als een
0: vis.
1: Als een vrouw menstrueert. Het maakt niet uit of het een mannelijke of een vrouwelijke hond is. Maar dan gaat die hond vaak inderdaad ook daarachteraan lopen.
0: Ja.
1: Bij je mens.
0: Ja.
1: En ze hebben het dus gekeken. Maar er is gewoon geen wetenschappelijk antwoord waarom honden rare dingen eten. Maar ze vroegen dus nog aan deze dierenarts wat ze tegenkomen. En ja, van speelgoed tot tennisballen, tot dierenknuffels, tot... Maar ja, mijn hond die heeft dus ooit een blokfluit op. Dus ik kijk ook nergens meer op, maar zo'n oud blokfluit. Maar een tennisbal. Maar als je een tennis... Ik vraag me dan dus
0: dan
1: af...
0: Dan moet hij wel eerst in tweeën gebeten
1: zijn,
0: toch?
1: Ik wou ik zie het dus voor me dat dan zo'n... Oh, gadver, ik ben een beetje een naam van. Zo'n hele tennisbal. Ja,
0: okay.
1: Maar dit gebeurt dus wel vaker. Ze hebben dus ook ooit een balletje gevonden. Wat een licht gaf. Maar die wilde er dus niet uitkomen. Dus via de achterkant met het lampje nog aan eruit gekomen. Ja,
0: goed. Het is ook heel zielig voor die hond, want die is er echt beroerd van geweest. Dus zorg er gewoon voor dat de eetbare dingen uit de buurt zijn van het beest.
1: Ja, maar er zat een foto bij en iedereen zei, oh, het ziet er zielig uit. Maar ja, de hond was gewoon helemaal gek van de medicatie. Maar ik denk dat die hond hier wel van heeft geleerd, want het is niet leuk.
0: Nee.
1: Het waren ook niet zulke, je ziet ze ook op de afbeelding.
0: Het waren flinke onderbroeken.
1: Het waren echt wel van die grote, ja, ik wil niet zeggen oma, maar eigenlijk wel.
0: Oké.
1: Van die grote.
0: Ja. Goed, tijd voor muziek, denk ik.
1: Ja.
0: En berg je ondergoed gewoon goed op, beste hondenbazen. Doe dat nou gewoon.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is één rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, twee rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg 3 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, Blondie, One Way or Another. En One Way or Another, lieve Aniek.
1: Ja.
0: Je gaat eraan geloven.
1: Ja.
0: Ja. Het is namelijk tijd... Ja, hoor dit enthousiasme. Hoor dit enthousiasme, ja. Lieve luisteraars.
1: Ik hoop gewoon dat me een keer wel lukt dit. Ik ben een beetje klaar mee. Dat ik elke keer op die neuk ben.
0: Ah, het is tijd voor de Recap Vrijdag Quiz. Wij gaan wat nieuws van de afgelopen week bespreken. En ik heb wat vragen voor jou. En dan gaan we even kijken of jij wel lekker hebt opgelet.
1: Ja, ik hoop het. Ik heb echt deze week mijn best gedaan weer. Maar dat zeg ik elke week. En elke week
0: ja, denk je, oh ja, deze niet, wist ik niet.
1: Wel.
0: Ja, precies. Ja, nee, je faalt niet, maar je faalt wel. Maar misschien valt het dit keer hartstikke mee. Laten we beginnen met vraag 1. Het zeewater bij de Zuid-Hollandse kust bereikte deze week een recordtemperatuur. Ja, je gaat nu al helemaal zuchten.
1: Ja.
0: De vraag is, wat was die recordtemperatuur? En je mag er van mij 5 graden vanaf zitten.
1: Nou, sowieso al boven de 21 graden. Ik denk ook al boven de 25. Dus ik ga gokken 29. Want dan kan ik tussen de 24 en de 34 zitten.
0: Ja, dit is een hele slimme gok. Want het was 24 op zijn hoogst.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh,
0: op zijn hoogst. Maar ja, niet warmer dan dat. Maar dat is nog steeds
1: is
0: voor warm. Echt belachelijk warm.
1: Dat is echt heel... Oh. Wow.
0: Ja. Door het warme zomerse weer kochten Nederlanders massaal ventilatoren, opblaaszwembaden en allerlei andere verkoelende middelen. En er was een budgetketen. Ik ga hem even niet bij naam noemen.
1: Ja.
0: Maar je kent hem wel. Ja. En die zag hun omzet bijzonder hoog stijgen in deze week. En ik ga je een meerkeuzevraag geven.
1: Oké.
0: Hoeveel procent steeg hun omzet? Is hun omzet gestegen in die week met 50%? Is die gestegen met 27%? Of is die gestegen met 14%?
1: Ik denk 27.
0: Helaas. Het was maar 14. Ze zouden zelf graag 27 gezien willen hebben.
1: Alsnog wel trouwens heel veel hoor.
0: Het is nog heel veel, ja. Als je even terugdenkt naar... Ja, snap je? Dan gaan wij weer naar een beetje een topografische vraag. Ze kijkt me nu al.

0: Angstig aan deze vrouw.
1: Ja, daar ga ik.
0: Nederland kampte dus met die zomerdroogte en daardoor dalen de waterstanden. Ja. Bij Lobith, dat is de plek waar wij altijd meten hoe het met het water gaat in Nederland, ja. De waterstanden bij Lobith, die zagen een uitzonderlijk lage stand bij een bepaalde rivier. Maar welke rivier is dat? Is dat de Maas, de Rijn of de IJssel?
1: Ik denk dan, even kijken, de Maas.
0: Oh,
1: maar dat kan ook niet, want die is veel te lang, denk ik.
0: Het is de Rijn. Een reisje langs de Rijn bij Lobith.
1: Shit.
0: Dan gaan wij naar sport. Nou ja, niet helemaal sport. deze week was er een Nederlandse tv-makersploeg verslag aan het doen van een groot sportevenement.
1: Ja.
0: En zij hadden daarvoor allerlei spullen meegenomen.
1: Ja.
0: En er werd ingebroken. En er werden spullen gejat.
1: Ja.
0: Welk sportevenement waren deze mensen aan het verslaan?
1: Ik denk de... Oh, hoe heet dat nou? De fietsers in Frankrijk. De
0: fietsers in Frankrijk, reken ik goed. Het is de Tour de France.
1: Ja, de Tour de France.
0: ik vind fietsers in Frankrijk... Het is,
1: ik kom even niet meer op
0: de naam. Je hebt het evenement goed omschreven.
1: Ja, echt?
0: Veel meer dan dat is het ook niet. Fietsers in Frankrijk. We gaan naar de laatste vraag van vandaag. Oh, oh, oh, gezellig, gezellig. Na wekenlang zomerweer gebeurde er in de nacht van maandag op dinsdag iets unieks in Twente. Wat gebeurde daar?
1: Hagelstenen in de goot van pingpongballen.
0: Dat zou kunnen het antwoord kunnen zijn, maar dat was het niet.
1: Dan heel veel onweer.
0: Ook niet.
1: Ja, dan weet ik het niet.
0: Er werd voor het eerst sinds 1971 vorst gemeten aan de grond.
1: Vorst is...
0: Als in vrieskou. Ja. Vrieskou aan de grond.
1: Huh?
0: Ja, nou,
1: sorry. Dat is echt wel heel... Ja, maar het was van de week ook gisteren was het volgens mij. Toen ik hierheen liep, dat ik ook wel dacht van zo, alsof het weer echt herfstochtende mist.
0: Dat je blij was dat je je truitje aan had.
1: Ja.
0: Je truitje.
1: Bizar. Ja. Bizar. Eind juli en nu al, ja.
0: Ja, ik over truitje gesproken. Ik ga meteen draaien dat liedje. Kijk alleen maar naar je truitje. Ja,
1: volgende week wordt het wel weer 2 dagen 28 graden als het goed is.
0: Potversnokkers.
1: Word er een beetje gek van. Blijf gewoon 1 temperatuur of zo.
0: Ja, dat vindt de wereld moeilijk. We gaan luisteren naar Donnie en die kijkt nog steeds naar je truitje.

0: should have won a Grammy, maar ik ben fucked up, G.
1: Nou, Donnie, rustig aan.
2: Rustig.
1: Ja, hij kijkt nog steeds naar je truitje. En dat kan hij lekker doen, want ondertussen is het tijd voor...
3: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Hoe is het nutteloze feitje van vandaag? Wie is het nutteloze feitje van vandaag? Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ik hoor een soort uitbreiding van dit jingletje.
1: Ja. Ik hoop dat... Ja. Voor het nieuwe seizoen misschien.
2: Ja, leuk.
1: Maar jij hebt er één.
2: Ja, want wist je dat een Rubik's Cube altijd binnen 20 stappen kan worden opgelost, ongeacht hoe erg hij door de war zit? En dit noemen wiskundigen dus God's number. En toen ben ik dus even voor de grap gaan opzoeken hoeveel posities, hoe zeg je dat? Mogelijke
1: varianten op een door elkaar geduwde kubus je hebt.
2: En dat is dus 43 triljoen. Maar dat komt dus doordat je niet één blokje in zijn eentje kan draaien, maar altijd minimaal 2 à 3 blokjes moet draaien.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, wow. Kan jij het, een Rubik's Cube, oplossen?
1: Nou, ik heb ooit van een vriend van mij de oplossing gekregen. Ja. Het is namelijk zo, want je ziet toch ook wel eens kinderen met hun ogen dicht hem vouwen en dan hem oplossen. Er is een trucje.
2: Ik dacht dat het een goocheltruc was.
1: Het is geen goocheltruc. Toen ik klein was en ik gefrustreerd raakte over het niet kunnen oplossen van de kubus, heb ik alle stickertjes eraf gepulkt en ze er weer opgeplakt. En toen heeft mijn vader gezegd, kijk papa.
2: Ja, ik deed
1: maar
2: dus
1: die zag dat het scheef was. Dus die had echt zoiets van, vriendin, wat zit je aan dat ding? En bovendien, alles plakte ineens, want die lijm was best wel heftig. Maar goed. Toen kreeg ik van een vriend van mij een instructie. En dat is inderdaad 20 stappen. Waarin je hoog, zij, hoog, zij, laag, zij. Nee, het is zeg maar een volgorde die je...
2: Dat is toch raar?
1: En als je dat dus weet, dat het ongeacht hoe je hem vasthoudt, je moet hem daarna niet, dat moet je niet doen. Nee. Dat is waar het misgaat. Zoals je hem vasthoudt als je begint, moet je hem blijven vasthouden. Dus dat vlak wat jou aankijkt, dat moet jou aan blijven kijken. Als je dat ineens draait, dan maak je er een zootje van. Maar zolang je dat vlak daar houdt en je houdt dus ook als kind, hè, die kinderen, die wonderkindertjes, als je hem zo in je hand houdt en je doet pup, dan kan dat altijd, los je hem in 20 op.
2: Ja, ik vind
1: het is freaking bizar. En ik geloofde het niet. En ik heb het dus, want dat was helemaal uitgetypt, hè, voor sukkels. En ik heb dus echt met die handleiding daarnaast iedereen in de familie gevraagd, oké, maak hem door de war. En dan pup. En iedere keer lukte het. Dus het kan. Het is, ik weet niet, I don't know. Meneer Rubik had een bijzonder brein, denk ik.
2: Ja.
1: Maar dit, I don't know.
2: Ook nog diegene met 3x3 is wel moeilijk. Laat staan 4x4 cubes. En ik deed het dus altijd met een app. Want ik ben met technologie natuurlijk meer opgegroeid. En je hebt dus gewoon een app, kun je foto's maken. En die app die vertelt dat precies. Dus ik kwam 2 minuten later terug de woonkamer en zei, kijk. En dan waren ze trots met die dag. Want bij mij zag je dus geen stickertjes. Want dat zat gewoon. Maar lekker voor jullie. Jullie denken dat ik cool ben. Maar
1: mijn vader die zag dat ik zeker uren had zitten peuteren. En hij zei ook, in de tijd dat je hebt zitten peuteren, had je hem ook op kunnen lossen.
2: Ja.
1: Goed punt, papa. Dankjewel. Tijd voor muziek en daarna komen we lekker bij je terug. We gaan ondertussen even een puzzeltje opzoeken.

0: Björn en John met Young Folks. En zij rollen ons fluitend richting het einde van het eerste uur vallen en opstaan op Grubba Radio. Yay! Ja, dat betekent dat we zometeen na het journaal erin gaan met de powerplaat van deze week.
1: Ja.
0: Die is door jullie naar de nummer 1 gestemd. Dus voor mij een kleine vrolijke noot. Is de laatste keer dat ik hem moet draaien.
1: Ja, en ik heb hem vanmiddag nog een keer.
0: Ja, ik ben er gelukkig niet bij.
1: En jullie
0: ik ben ook niet
1: zondag.
0: Op een plek waar ik kan luisteren. Dat is mooi. Anders zou ik hem toch horen.
1: Ja.
0: Dat betekent ook dat wij de uitslag hebben van wie dan de winnaar is van deze week.
1: Ja, en die heeft echt dik gewonnen. Ik denk dat dit wel het piek is sinds ik hier ben. Dat met zoveel stemmen, denk ik.
0: Snap je. En wij gaan dat vieren, want ik vind dat nu al helemaal leuk.
1: Ja.
0: Verder hebben we natuurlijk in het volgende uur nog voor jou even kijken.
1: Muzieknieuws. Ik heb heel vaag muzieknieuws.
0: Vaag muzieknieuws. Ja. Ik ben nu al getriggerd. Wat is vaag muzieknieuws?
1: Ja. Moet je blijven luisteren.
0: En we hebben natuurlijk zelf de woord ander nummer. Wij gaan allebei een deep dive doen. En met een heel leuk woord dit keer. Ja. Of misschien een heel vies woord. Het is maar net hoe je het... Het kan vele kanten op. Dus dat is wel leuk. En ik ben ook benieuwd dat we ook vele kanten op gaan met de platen die we daarbij uitkiezen.
1: Ik hoop het.
0: Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor jouw verzoekjes in dat derde uur. Maar daar kun je je nu al voor opgeven. Dat doe je door een appje te sturen naar 0634606464. Of wanneer je luistert via de Girl Power Radio website, klik je daar op het WhatsApp-icoontje. Dat kan ook als je luistert via de Girl Power Radio app. En kijk en luister je mee via de Twitch stream chat. Dan zwaaien we even naar je.
1: Hoi.
0: Maar dan kun je daar ook eventjes je berichtje achterlaten wat je graag zou willen horen. Deze barre. Nou, het valt best mee. Vrijdagochtend. En dan rest mij nu niets anders dan jullie over te laten gaan in de warme armen van onze nieuwslezersvrienden.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedde op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
0: Ja, en de files krijg je vandaag van mij. Want ik werk eventjes, heel eventjes bij de ANWB. Er staan op dit moment 13 files in Nederland met een totale lengte van 6 kilometer. Ik ga je vertellen waar de meest belangrijke en ingewikkelde staan, zodat je weet waar je niet moet gaan. We beginnen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij het knooppunt Eemnes naar de West. Daar zijn wegwerkzaamheden en daardoor is er een afrit dicht. Op de A9 hebben we 2 files van Amstelveen naar Alkmaar bij het knooppunt Velsen-Beverwijk Oost. Ook vanwege wegwerkzaamheden. En het zal je niet verrassen, de andere kant op die weg ook. Dus van Beverwijk naar Velsen. Dan op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Bij het knooppunt Ouddijk naar de Duitse grens. Daar sta je ongeveer 8 minuten stil. For no particular reason. Omdat iedereen naar Duitsland wil blijven, denk ik. Vermoed ik. Dan op de A27 hebben we 3 files. Van Breda naar Gorkum. Bij de brug bij Gorkum. Zware vrachtwagens is die weg afgesloten. En dat zorgt voor een opstopping. Omdat iedereen ineens... ik moet iets anders gaan doen. Dan krijg je dat. En op diezelfde A27 van Utrecht naar Breda. Bij het knooppunt Everdingen. Knooppunt Gorkum. Wegwerkzaamheden zorgen ervoor dat je er niet voorbij kan. En van Gorkum naar Breda. Die brug bij Gorkum de andere kant op is ook dicht voor zware vrachtwagens. Hè. Dus niet dat je denkt... oh, maar terug kan ik wel. Nee, allebei niet doen. Omrijden dus, geblazen als je vrachtwagenchauffeur bent. Dan op de A30 van Ede naar Barneveld. Ede Noord, de aansluiting met de A1, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Ja, goh, verrassend. En op de A208, daar kom ik niet veel. Maar ja, je zal er net naartoe moeten. Van Sassenheim naar Velsen bij het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Niet te verwarren met Beverwaard. De verbindingsweg is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dan hebben we op de N-wegen nog een paar kleine frummeltjes staan. Op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht, afrit Dordrecht Centrum, wegwerkzaamheden en de andere kant op ook. En de N50 Zwolle richting Emmeloord. Van het knooppunt Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord. Verbindingsweg is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. Tot slot de N366 van Veendam naar Ter Apel bij Oude Pekelaar. Daar sta je 27 minuten stil. En niemand lijkt te weten waarom. Nou, dat je dat ook maar weer weet.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: love you, baby.
1: Oh, we hoeven ze nooit meer te horen, babe.
2: Jawel.
1: Ik en
2: mensen thuis tot zondag. Maar ja, misschien vind je dit wel een heel leuk nummer. Dan sta jij wel te dansen.
1: Ja, dat kan. Kan ook. Ja, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb er gisteren toevallig een heel lang gesprek over gehad. Met onze hoofdredacteur.
2: Over dit nummer?
1: Die vindt mij natuurlijk een beetje een zure sloot. Dat ben ik ook. Ben ik. Ik representeer het gedeelte van onze luisteraars dat graag zuur met een haakwerkje uit het raam zit te kijken. Dat ben ik ten voeten uit. Nee, maar goed, kijk. De muziek is goed. Dat ga ik gewoon niet ontkennen. En weet je waarom het goed is? Omdat ze er zelf vrij weinig mee te maken hebben.
2: En dat
1: is allemaal bij elkaar gejat. En ik vind het gewoon irritant. Ze hebben zelfs hun eigen naam gejat. Ze kunnen niet eens zelf een originele artiestennaam bedenken.
2: Ja, maar ik vind
1: dan, ben je toch gewoon een wandelende kopieerapparaat. Kijk, en Xerox.
2: En ik vind dan wel, kijk, ik snap hun wel. Maar ze zeggen allemaal, AI-muziek moet geband worden. Ben ik het mee eens. Want ze zeggen, dat is onze muziek jatten. Ben ik het ook mee eens.
1: Snap ik. Maar waarom zijn we hier niet kwaad over dan?
2: Ga je dan wel zelf jatten. En dan ga je wel zeggen, kijk, ik vind ook AI-muziek mag niet. Maar je kan niet zeggen, hun jatten onze muziek. En vervolgens zelf andere mensen hun muziek jatten.
1: Nou.
2: Is toch een beetje raar?
1: Nou. Dat, dus ik vind er ook wat van. Maar gelukkig hoeven we er niet lang meer wat van te vinden. Nee. Want het is tijd om jullie mee te nemen op reis naar de winnaar van de Powerplaat van deze week. Ik ga jullie vertellen. We hadden 3 kanshebbers. Ik zeg hadden, want de wedstrijd is beslist. En dat waren in willekeurige volgorde Sunnery James en Ryan Marcia. En ik vergeet het de naam van die andere knol. Die volgens mij echt het meest daaraan heeft gewerkt nog, notabene. Karsten, dankjewel. En de Mzansi Youth Choir. Ja. Die hadden het liedje I Wonder, waarin ze zich hardop afvragen hoe zou het toch zijn zonder jou. En het klinkt alsof ze er geen zin in hebben zonder die persoon waar ze over zingen. En dat snap ik. Het is een mooi liefdeslied. En koortjes. Ik hou best van koortjes. Laten we dat even vooropstellen. Dan hebben we Flower of Love met In My Victoria's Secret. Beetje poppunk-achtig. Avril Lavigne als ze net iets kinderlijker zou zijn dan dat ze was. Denk je dat? Heb ik het zo goed?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: En daar is een markt voor.
2: Nou, ik ben er dus
1: maar die markt ligt niet bij mij.
2: Ik ben er dus achter waarom ze over Victoria's Secret zingt. En waarom het dus niet als Victoria's Secret klinkt. Want blijkbaar is zij dus ook een heel groot iets in de mode. En loopt ze ook voor hele grote merken.
1: Ah.
2: Daar ben ik gisteren door Hugo achter gekomen. Ah. Dus dit verklaart
1: het is wel een hele knappe girl trouwens hoor. Dat wel. Ik ben natuurlijk alleen maar jaloers op hoe zij in de Victoria's Secret zit.
2: Maar en dat verklaart, denk
1: met
2: ik.
1: Met mijn grote T nog niet in dat Victoria's Secretje kom. En dan hebben we van eigen Haagse bodem Unstable Rosie met Jester's Brain. Het nieuwe nummer van hun nieuwe album Freak Show. Dat binnenkort uit moet gaan komen. En die 3 hebben gestreden. En laten we zeggen, eigenlijk hebben er maar 2 gestreden. Toch?
2: Ja.
1: Ja, wel. Want we hadden al een tussenstand eerder deze week. Ik pak even de app erbij.
2: Ja, doe jij maar.
1: En die tussenstand stond deze dame al onderop. En dat is nu nog steeds zo. Hoewel, de tussenstand was 11,1% voor de laatste, voor de derde plek. Maar de finale stand is 22,1%. Dus daar is nog 10% stemmen bijgekomen.
2: Oeh.
1: En dan het toch niet halen. We gaan afscheid nemen van Flower of Love met In My Victoria's Secret. Maar ik durf te wedden dat we van haar toch echt nog wel veel gaan horen het komende jaar.
2: Ja, denk ik

0: Ja, we nemen dus afscheid van Flower of Love. Zij is geëindigd op de derde plek bij de race on Powerplaat van volgende week. En dan gaan we naar de nummer 2. En ja. Nou, zoals ik al zei, eigenlijk was de strijd tussen de nummer 2 en de nummer 1. Hoewel dat gisteren, de tussenstand was 33,3% voor de nummer 2.
1: Ja.
0: En die is gezakt naar 26,8%. Die heeft ingeleverd op die stemmen voor Flower of Love, denk ik.
1: Ja, dat denk ik. Want ook als ik naar de percentage van de nummer 1 kijk.
0: Ja, die is namelijk ook een klein beetje gezakt. Ja. Dat is afgesnoept door de nummer 3.
1: Ja.
0: Maar, ik vind, zoals... Ja. Dit is overigens geen slecht nummer. Absoluut niet.
1: Nee. Ik ben het wel een keer eens met de volgorde.
0: Ja.
1: Dat heb ik echt al heel lang hier niet meer.
0: Nou, snap je. Wij zijn tevreden voor een keertje. Het is niet te geloven. Maar op nummer 2 is geëindigd. En wij weten zeker dat het een zomerhit gaat worden. Echt 100%.
1: Ja.
0: Sonnery James, Ryan Marciano, Karsten en de Mzansi Youth Choir met I Wonder. En zij zullen zich wel afvragen. I wonder what it would be like to actually win.

0: Ik was helemaal weggedroomd, zag je het?
1: Ja, jij vindt dit wel een lekker nummer.
0: Ik vind het een lekker nummer. Maar heel eerlijk, ik vond het niet de winnaar.
1: Nee, maar ik vond het ook wel... Het is een lekker nummer. Ik vind wel heel veel koor.
0: Ja, maar goed, ik heb een zwak voor koor. Luister, ik ben een koor begonnen. Zo erg hou ik van koor dat ik gewoon een koor ben gestart.
1: Dat is een ander soort koor. En dit is een beetje van dat ik denk, doe dan of volledig koor of achtergrondkoor. En niet 50-50.
0: Ja, ze zijn zowel op de voor- als op de achtergrond. Ja. Dit is wel, dit is correct. Ja, het is veel koor, maar dat is ook niet gek. Ze zijn ook met veel. Ja. Maar dat betekent dus dat wij nu mogen aankondigen de winnaar van de powerplaat van volgende week. Die waren met de tussenstand met 55,6% van de stemmen lekker bezig. Ze zijn een klein beetje gezakt in stemmen, want dat hebben ze dus moeten afleveren aan A Flower of Love. En geëindigd met 51,1% van de stemmen. Unstable Rosé! Yay! Gefeliciteerd. Leuk. We gaan lekker naar ze luisteren. En dat betekent ook dat je ze volgende week vanaf maandag extra vaak voorbij hoort komen. En dat vinden wij helemaal niet verkeerd. Hier is de powerplaat van volgende week. Jester's Brain.

0: La la,
1: ja.
0: La la la la. Ja, ik ben blij. Is sorry. Je kan zeggen wat je wil, maar ik ben hier gewoon blij mee.
1: Ja.
0: ik heb helemaal zin in Nan de volgende week.
1: Ik ook.
0: En dat was deze week, heb ik geleden. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik heb geleden.
1: Zo
0: dus nu wil ik graag gecompenseerd worden. En dat lukt.
2: Yeah. Yeah.
1: Hey.
0: En we hebben nog meer te vieren, want het is tijd voor de Zin in Nan plaat. Een plaat waar jij en ik lekker zin in hebben. Jij stelde er eentje voor, daar ga je iets over vertellen. En ik was het daar ontzettend mee eens.
1: Ja, want ik had eigenlijk van nou, lekker, zo lekker een keer zin in The Cure. Maar ja, The Cure is best wel vaak of heel lang of heel...
0: Duister.
1: Ja, en je, nou laat ik het zo zeggen, je moet van The Cure houden.
0: Ja.
1: Dat, ik denk dat dat wel echt wel een ding is. En ik heb er één gekozen waarvan ik denk, als je niet fan bent van The Cure... Is
0: vind je
1: ook...
0: dit toch een gezellig liedje?
1: Ja, het is niet erg om te horen, denk ik. Hoop
0: zeker
1: ik voor
0: niet. En het is een liedje wat heel goed past bij vandaag.
1: Ja.
0: Het heet Friday I'm in Love. En wij worden ook een beetje verliefd op deze vrijdag.
1: Ja.
0: Heb jij trouwens een verzoekje als je dit hoort waarvan je denkt... Nee, ik heb een liedje dat veel beter bij de vrijdag past. Laat het ons weten. Dat kun je insturen via 0634606464. Ging dat te snel? Vast wel. Dan ga je naar de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio app. Klik je op het WhatsApp-icoontje, laat je daar je vrijdagverzoekje achter. En als je meekijkt en luistert via de Girl Power Radio Twitch stream chat, kun je daar ook wat achterlaten. En dan nu, verliefd worden op vrijdag met The Cure.
1: Mm-hmm.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Ja, wat zijn de files? Luister en huiver, er staan op dit moment 14 files in Nederland met een totale lengte van 10 kilometer. Diegenen die het meest dramatisch zijn of waar je iets over wilt weten, moet weten. Daar ga ik je van vertellen waar ze staan, zodat je weet waar je niet moet gaan. En we beginnen meteen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Knooppunt Eemnes naar Naarden-West is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Er wordt een hoop geklust aan de weg hoor, kan ik je vertellen. Dan gaan we naar de A9, daar staan 2 files van Amstelveen naar Alkmaar en van Alkmaar naar Amstelveen. Omdat daar namelijk, bij het knooppunt Velsen de weg dicht is vanwege wegwerkzaamheden. En dat zorgt voor verraste mensen die dan in de file staan en denken, shit, kan er niet langs. Dan gaan we naar de A12 Arnhem richting Duitse grens. Van het knooppunt Ouddijk naar de Duitse grens sta je ongeveer 8 minuten vast vanwege onduidelijk stilstaand verkeer. Waarschijnlijk allemaal mensen die op vakantie gaan naar Duitsland. Dan op de A16 knooppunt Terbrechtseplein Rotterdam-Kralingen. Daar is de rechter rijstrook dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Hou daar rekening met een vertraging voor op dit moment nog onbepaalde tijd. Op de A27 van Breda naar Gorkum, bij de brug bij Gorkum en van Gorkum naar Breda bij diezelfde brug naar Gorkum, die is dicht voor zware vrachtwagens. Dus ben je vrachtwagenchauffeur en dacht je, ik snij even af, dat ken dus niet. En als je op diezelfde weg zit, de A27, van Utrecht naar Breda bij het knooppunt Everdingen, daar is de afrit dicht vanwege wegwerkzaamheden. Jazeker. Dan de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de afrit Numansdorp, daar sta je ongeveer 6 minuten dicht. En dat gaat langer duren, want er is een te hoog voertuig dat heeft geprobeerd ergens doorheen te rijden. En het staat hartstikke knelletje belletje. Dan op de A30 Ede richting Barneveld van Ede-Noord naar de aansluiting met de A1 wegwerkzaamheden. En op de A208 van knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Als je naar Velsen gaat, wederom wegwerkzaamheden. Op de N-wegen is het inmiddels redelijk opgelost. Op de N3 hebben we 2 files van Dordrecht naar Papendrecht en de andere kant op. Omdat daar namelijk bij de afrit Centrum wegwerkzaamheden zijn. Tot slot op de N50 van Zwolle naar Emmeloord. Bij het knooppunt Emmeloord naar A6 richting Emmeloord. Daar is de verbindingsweg dicht vanwege, u had het niet verwacht en toch is het zo, wegwerkzaamheden. Nou, hè? Dat was het. Je hoort zometeen weer van ons. Nu mag je even lekker wakker worden met Danny Vera.

0: Let me show you the way to the muzieknieuws.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, er is muzieknieuws.
1: Ja, en ik heb echt iets.
0: Vertel.
1: Ja. Nou, we hebben het begin van vandaag, vanochtend, hebben het al gehad over dat vandaag de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, groot feest. Zowel voor de lopers die niet meer hoeven te lopen, als voor alle omstanders. Want er komen veel artiesten, er zijn overal optredens, lekkere kraampjes met eten en alles.
1: Van alles te beleven. En van de week hebben ook Ronnie Flex en Leeuw Kleine opgetreden.
0: Oké. Ik kan me voorstellen dat je daar depressief van raakt. Heb je heel lang gelopen, moet je naar... Nee, sorry.
1: Nou, er kwamen dus heel veel mensen op, of heel veel jongeren. Zo dusdanig erg dat er zoveel geduwd werd dat er heel veel gebroken voeten en benen aan over zijn gehouden. Dat gewoon het ziekenhuis vol zat. Omdat het dus zo'n massa was. Maar nu hebben Ronnie Flex en Leeuw Kleine een... hoe noem je dat? Een ban gekregen. Verbod. Zo. Ze mogen tijdens niet meer komen optreden. Omdat tijdens het optreden ook heel veel sprake was van mishandeling, steekpartijen, vechtpartijen. En ik begrijp wel heel erg, en dat zeggen Ronnie Flex en Leeuw Kleine ook, wat het probleem is. Het is de mensen die ze aantrekken. Ze zijn er zelf ook niet blij mee. Maar ze zijn best kwaad omdat ze vinden dat dit toch wel de beste oplossing, de makkelijkste oplossing is. Omdat het aan het festival zelf is wie ze wel en niet binnenlaten.
0: Huh.
1: Ja, en ik snap beide partijen. Want aan de ene kant denk je, dan moet je eens nog meer beveiliger, nog meer poortjes, bla bla bla.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant snap ik ook wel dat je kan niet zeggen dat een artiest een band heeft, want hij kiest niet wie wel en niet op het terrein opkomen.
0: Nee.
1: Want het is dus ook, ze hebben het ook niet aangespoord. Het is ook niet dat ze hebben gezegd...
0: Kom allemaal met je klapmes, gezellig.
1: Nee, of we gaan allemaal nu de vuist op. De manager die is best wel boos ook, hun allemaal. Hij gaf dus eerst nog een laatste waarschuwing, het festival. En het is toch klaar. En misschien komt het probleem ook, zeggen ze, het festival zelf, doordat het een gratis evenement is, zonder de juiste veiligheidsmaatregelen. Maar ja, dan kan je toch niet, vind ik, het probleem leggen bij de artiesten.
0: Nee, dat is heel raar.
1: Dus daarom vind ik het een beetje vaag nieuws.
0: Omdat dat is licht bij de programmeur. Ja. Die moet nadenken over wat voor mensen komen hier op. Want dat weet je.
1: Ja, dus je kan ook niet zeggen...
0: Ik weet zeker dat er niet 60-plussers met een Volkskrant onder een oksel naar Ronnie Flex gaan staan kijken.
1: Tuurlijk. En dat je dan zegt van het is gratis. Ja, tuurlijk komen er dan meer volk. Omdat het is gratis. Dus.
0: En zoveel gratis muziek krijgen we tegenwoordig niet meer.
1: Dus ik vind dat ook een beetje een slap excuus van... maar doordat het gratis komen er misschien meer mensen op jullie af. Want net zo die gebroken voeten. Want het ziekenhuis zat echt vol, hè. Het waren echt heel veel gebroken voeten en benen. Omdat het op een gegeven moment ging het op rennen uit. Zoveel chaos was er. Dat er gewoon over mensen heen gelopen wordt. Werd ook bij Ronnie Flex en Leeuw Kleine afgezeken. Terwijl hun staan op het podium, hè. Hun zeggen niet gewoon maar rennen.
0: Nee. Dat is echt een beetje debiel.
1: Dus ik ben heel benieuwd of dit een staartje krijgt. En ik denk dat Ronnie en Leeuw Kleine überhaupt hier niet meer willen optreden na dit gedoe.
0: Nee, dan ben je er wel klaar mee, toch?
1: Maar ik snap ook wel dat ze zeggen van... wat is dit?
0: Wat is dit? Nou ja, wat dit is de verkeerde energie.
2: Kennen we je zesdaars? Is dat zeker? De wie quiere saber esto?

0: Ja, lieve luisteraars, je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is nog steeds vrijdag. En dat betekent dat het tijd is voor de lekkerste ochtendrubriek. Zelfde woord, ander nummer.
1: Hey.
0: Het concept is heel simpel. Wij zoeken twee platen met exact hetzelfde woord in de titel. En wij draaien ze voor jullie. En daarna zijn wij heel benieuwd naar jullie mening, luisteraars. Welke van de twee jullie favoriet is. Vandaag is het woordje fly.
1: Ja,
0: centraal.
1: Maar dat gaat, kan best wel veel kanten op, hè?
0: Ja, het kan. Ja, want je kunt het hebben over vliegen, maar ook over het insect. Of ja, precies, over het insect. Of over vliegen, of vlogen, of vloegen.
1: Ik vind het dan toch grappig dat het zowel in het Nederlands als in het Engels meer
0: een vlieg.
1: Meer betekenis heeft. Want volgens mij heeft niet elk woord met meer betekenis in het Nederlands dat ook direct in het Engels.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus ik vind dat best wel grappig. Dat
0: leuk duurtje om te onderzoeken een keer voor het wetenschappelijke weetje.
1: Inderdaad.
0: Maar we gaan onze keuzes bekendmaken. Ik mag het spits afbijten en ik heb gekozen voor een plaat uit het jaar Kruik, want daar kom ik zelf namelijk ook vandaan. Fly Too High van Janice Ian. En dat komt al uit 1979. Ja, normaal gesproken kenden, en ik denk dat jullie dat misschien niet meer, jij zeker niet, maar in die tijd stond Janice Ian bekend als een maker van breekbare folkmuziek. Gewoon hele lieve gitaarliedjes. Zoals At 17, een van mijn favorieten van haar. Maar voor deze plaat sloeg ze de handen ineen met Giorgio Moroder. En dit is, als je muziekgeschiedenis belangrijk vindt, een interessante. Giorgio Moroder was namelijk de koning van de disco en de man achter Donna Summer. Sterker nog, in latere techno- en house-nummers is er ooit een zinnetje geslopen, weet ik toevallig, waarin staat I wanna be like Giorgio Moroder and use my vocoder. Hij was de eerste die in platen die vocoder, die stemvervormer, die je nu kent van Cher. Zo klinkt Cher natuurlijk helemaal niet echt. Maar dat is de vocoder. En dat geluid, daar begon hij muziek mee te maken in de jaren, nou ja, eind jaren 70, begin jaren 80. En het resultaat van de samenwerking met deze man, een heerlijk funky nummer dat rechtstreeks de Nederlandse top 5 invloog. Nou, en ik moet jullie iets opbiechten, want het nummer heeft voor mij een persoonlijke lading. Vroeger tijdens de muziekles kon ik, zoals nu, overigens, daar is niets in veranderd, mijn mond weer eens niet houden. Ik zat altijd tevoren te kletsen met iemand aan één stuk door. En de docent was er klaar mee.
2: Ria, kijk eens hier. Ik sta hier.
0: Ja, precies. Ik ben hier. Ik sta aan de voorkant. Hallo. Laat die triangel los. Doe nou. Nou ja. En op een gegeven moment zei hij, Ria, voor straf kom je nu voor de klas staan en ga je een liedje zingen. Nou, ik naar voren. En dit was het liedje. Fly Too High van Janice Ian. Ik zong de longen uit mijn lijf. De hele klas keek mij in pijn aan. Maar dat interesseerde me geen bal. Want ik vond het fantastisch. Dus verkeerd gekozen straf, meneer Hinsen. Ik kijk nog een keer naar u. Het heeft helemaal niets geholpen. Twee platen, één woord. In dit geval dus Fly Too High van Janice Ian. En daarna horen we van jou, Daantje, wat jouw keuze is.

0: Janice Ian met Fly Too High. Dat was mijn inzending voor hetzelfde woord, andere nummer. En dan nu, Danique, aan jou.
1: Ik ga een hele andere kant met jullie op. Want wij gaan naar september 1999. Foo Fighters met Learn to Fly. Wat een echt wel classic van hun is. En het eerste single is van hun derde studioalbum. Ja, het is best wel een vrolijk uptempo melodie. Maar het nummer heeft best wel een persoonlijk thema. En het grappige hieraan is de videoclip. Ken je de videoclip?
0: Ja. Heerlijk.
1: Nou, ik ga het toch even snel kort voor mensen vertellen. In de videoclips zit je eigenlijk soort van in een vliegtuig. En er zijn dus twee schoonmakers. Dat wordt gespeeld door Jack Black en Kyle Gass.
0: Kyle Gass, ja, kan.
1: Dat weet ik niet.
0: Tenacious D.
1: Ja, dat ken ik dus niet.
0: Wat? Oh my god. Jij gaat zo meteen over de knie en je krijgt straks een college van mij buiten de uitzending. Ja. Hoe kan je dat niet kennen? Ja. Oh my god.
1: Maar vervolgens wordt de rest van alle rollen gespeeld door Dave Grohl.
0: En de band.
1: Ze wilden een wat luchtiger nummer dan de rest. Wat minder diepgaand. En ze zingen dus Learn to Fly. En ze bedoelen niet letterlijk vliegen. Ze bedoelen meer van dat gevoel van vrijheid. En de hoop naar jezelf kwijt bent. Hoe je dat terug kan vinden. En ik vind het toch wel een heel lekker nummer.
0: Dat is het ook. Ja, die twee, we hadden Fly Too High en nu Learn to Fly van Foo Fighters. In het volgende uur horen wij heel graag van jou welke van de twee jouw favoriet is. We gaan er eerst naar luisteren, dan het journaal en dan komen we bij je terug met kritische vragen en een hoop entertainment.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Ja, vandaag krijg je de files helemaal alleen van mij. Er staat 23 kilometer file verspreid over 18 files. En diegenen die het meest dramatisch zijn of waar je iets over moet weten, daarvan ga ik je vertellen waar ze staan. Zodat je weet waar je niet moet gaan. En we beginnen meteen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij het knooppunt Eemnes zijn wegwerkzaamheden. Dus vermijd die plek. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Born, knooppunt Kerensheide. Daar is een ongeluk gebeurd. Er is een kapotte auto. De weg is wel weer vrij, maar het verkeer is nog niet helemaal op gang. Dus als het kan, eventjes inhouden nog. Op de A9 hebben wij twee files van Amstelveen naar Alkmaar en de andere kant op vanwege wegwerkzaamheden ter hoogte van het knooppunt Beverwijk. Op de A10 het knooppunt Koenplein, let op, bij de Koentunnel is een te hoog voertuig naar binnen gereden. En dat zorgt ervoor dat de parallelrijbaan hartstikke dicht is. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, daar sta je een kwartier vast omdat iedereen naar Duitsland wil om goedkoop bij de apotheek en dat soort dingen rommel te kopen. Dan gaan we naar de A27 van Breda naar Gorkum en de andere kant op. Op bij de brug bij Gorkum. Die is afgesloten voor zware vrachtwagens, want anders stort het arme dingetje in. En dat betekent dus dat je een omweggetje moet nemen. Een aantal mensen heeft dat al gedaan en daardoor is er ook vertraging bij knooppunt Everdingen richting Gorkum. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de afrit Numansdorp, daar is een kapotte auto die heeft ervoor gezorgd dat de linkerrijstrook afgesloten moet worden. En dat zorgt weer voor 30 minuten vertraging. Op de A30 van Ede naar Barneveld bij Ede Noord zijn wegwerkzaamheden bij de aansluiting met de A1. Dus even vermijden als dat kan. En op de A208 van het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Als je richting Velsen wilt, daar zijn ook wegwerkzaamheden en is de weg dus dicht. Tot slot de N-wegen. Het valt allemaal best wel mee. Op de N3 hebben we twee files bij de afrit Centrum Dordrecht. Ook vanwege wegwerkzaamheden. En op de N50 wegwerkzaamheden bij het knooppunt Emmeloord. Op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Daar staat het stil en waarschijnlijk als gevolg van die ellende rondom Dordrecht Centrum. En op de N704 sta je stil bij de aansluiting met de N301. Niemand weet waarom. Tot slot de N848 van Leerdam naar Herwijnen. Waarom zou je daar naartoe willen? Ter hoogte van Culemborg staat het stil. Waarschijnlijk omdat daar prachtige bomen zijn om naar te kijken. Iets anders kan ik ook niet bedenken.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Let it up, let it up, let it up.
1: Major Lazer was het, is het nog steeds. Hij is niet ineens...
2: Nee, nu maak je het een beetje luguber.
1: Light it up, light it up. En tot zover. Nee. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow die er is. We hebben nog een heel uur voor je klaarstaan. En het is tijd voor... Het is bijna weekend.
2: Ja.
1: Een aantal van ons is al op vakantie.
2: Ja, misschien.
1: Wij zijn het niet.
2: Nee.
1: En ik heb wat tips voor de mensen die wel gewoon naar kantoor moeten. Hoe kom je die dag nou een beetje lekker door? We gaan op zoek naar... Hou je vast, het klinkt heel zweverig. Werkbalans. Mooi, hè? Ja, en we beginnen met het good old bureau. Tegenwoordig heeft iedereen een flexplek, maar niemand... Ik vind dat heel grappig. Ik heb eigenlijk, maar misschien kun jij mij hierin tegenspreken, Danique... Ja. nog nooit iemand ontmoet die zegt... Oh, flexplek vind ik echt flex.
2: Ik vind het afgrijzelijk. Ja, ik ben denk ik... Nou, wij twee zijn denk ik de enige hier op kantoor... die beneden zitten met echt een vast bureau.
1: Ja. Maar dat moeten we ook verdedigen met hand en tand.
2: Ja,
1: dat is.
2: Ja, wilt niemand op mijn plek zitten, omdat bij jij, mij jij zit zie echt je
1: alles. Lekker. Jij zit lekker frontaal.
2: Ja, maar ja, toch. Ja.
1: Ja. Nee, maar ik vind het dus niks, de flexplek, want ik maak graag gezellig. Ik wil graag mijn eigen handige pakje met frummeltjes. Ik wil mijn eigen.
2: Dit is
1: echt, ik hoor mezelf praten. Ik ben echt een oud wijf. Ik wil mijn eigen bakje met theezakjes.
2: Ja.
1: En ik wil mijn eigen niet-machine. Niet-machine van Hugo die het niet doet. Ik wil mijn eigen perforator. En ik wil niet iedere keer een hele mand met teringzooi moeten verzuilen.
2: En gewoon een ladeblokje met een klein koektrommeltje in. Waar je niet bang hoeft te zijn dat andere mensen heel koekjes opeten.
1: Ja, of erin zitten met hun vieze vingers. Dat wil ik. Nou, maar goed, flexplekken dus. Hm. Ja. Ik vind het niks. Maar... Het helpt wel om ze even op te ruimen. Ook voor je werkplezier en het afsluiten van de week. Dus wat je vandaag gaat doen. Je gaat oude papiertjes weggooien. Spulletjes netjes op hun plek zetten. Sticker erop, niet verplaatsen. Van Danique. En dan kan je maandag namelijk... Er is niks rotter dan op je werkplek komen. En dan eerst moeten opruimen voordat je aan de slag kan. Vind ik persoonlijk. Ja. Ik wil gewoon inpluggen klaar.
2: Ja.
1: Dan, als je denkt, ik zie het van zo rond een uur of twee helemaal niet meer zitten. Dan ga je natuurlijk luisteren naar achteraan sluiten. Dat is één. Maar twee, loop even aan bij een gezellige collega en ga het hebben over het weekend. Dan ben je weer even terug in die, in dat gevoel. En dat is alleen maar heel fijn. Zo, dat is een goeie, hè?
2: Ja.
1: En wat ook altijd fijn is, de eerste taken voor volgende week maandag, die ga je alvast opschrijven als een to-do-listje. Want dan kan je namelijk nu al besluiten wat er voor ellende... Dan hoef je daar niet over na te denken. Dan ga je gewoon beginnen maandag.
2: Ja.
1: En met dat opgeruimde gevoel ga je lekker naar huis. How about that?
2: Ja, mee eens. Ik hoop het.
1: Ik ook. Nou, we gaan even hier koortsdromend over verder. Samen met Alex Warren. Dan komen we bij je terug met nog veel meer gezelligs.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pasquinel en dit is het sportnieuws van vrijdag 24 juli. Rikke de Koning heeft opnieuw een geweldige prestatie neergezet op het tennistoernooi in Servië. In de achtste finale was ze oppermachtig en versloeg ze de Spaanse Latina Petrotic. Overtuigend in twee sets. 6-1 en 6-2. Met deze overwinning plaatste Rikke zich op een indrukwekkende wijze voor de kwartfinale. De prestatie is extra knap als we kijken naar de wereldranglijst. Rikke staat momenteel op 1040 van het WTA-ranking, terwijl haar tegenstander op plaats 694 staat. Vandaag om 9 uur speelt Rikke de kwartfinale en daarmee neemt ze het op tegen Radovanovic, die momenteel op plaats 882 staat van de WTA-ranking. Wij wensen Rikke heel veel succes in de kwartfinale. Mannensportnieuws. Dirk van Duivenbode heeft donderdag de halve finale van de World Matchplay in het Engelse Blackpool bereikt. De 34-jarige Westlander zorgde voor een knappe verrassing door tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson te verslaan. Van Duivenbode won de wedstrijd met 16-13. Voetbalnieuws. Frenkie de Jong zal tijdens de voorbereiding van het nieuwe seizoen zich moeten richten op het herstel van zijn knieblessure. De Jong liep de blessure op tijdens het WK. Inmiddels blijkt de kwets ernstiger te zijn dan de medische staf van het Nederlands elftal aanvankelijk dacht. Volgens Barcelona heeft de Jong een scheur in zijn binnenste knieband. Een operatie is voorlopig niet nodig. De KVW wil vanwege privacyredenen niet op de kwestie reageren. Europees voetbal. Ajax is het nieuwe seizoen goed begonnen. In het Servische Sofi Novosad werd Fiorentina in de tweede ronde van de Conference League met 4-1 verslagen. Met deze ruime overwinning heeft de Amsterdamse ploeg een uitstekende uitgangspositie voor de return volgende week donderdag. Voor FC Twente verliep het avontuur minder succesvol. Het Europa League avontuur van de Tukkers dreigt vroeg te eindigen. De Tukkers verloren in eigen huis met 2-1. Volgende week moet FC Twente in Hongarije vol aan de bak om alsnog de volgende ronde te bereiken. Dit was het sportnieuws op Girl Power Radio. Bedankt voor het luisteren. Vanaf mijn kant een sportieve groet en de mazzel.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Ja, er staat op dit moment 30 kilometer file in Nederland, verspreid over 17 files. Diegenen die het meest dramatisch zijn of waar je iets over moet weten, daarvan ga ik je vertellen waar ze staan, zodat je weet waar jij niet moet gaan. En we beginnen meteen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Knooppunt Eemnes is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dat gaat ook nog wel even duren. Dan op de A9 hebben wij wegwerkzaamheden. Ja, ja. Van het knooppunt Velsen naar Beverwijk Oost en de andere kant op. Dus ook daar even omrijden. Dan gaan we naar de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Daar sta je een kwartier stil voor de Duitse grens, want iedereen wil naar Duitsland toe voor goedkope meuk. En dan, of braadworsten kan natuurlijk ook. Dan gaan we naar de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Moerdijk. Sta je ongeveer 7 minuten stil bij het knooppunt Klaverpolder. Niemand weet waarom. Het zal prachtig zijn. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij het knooppunt Beverwijk een flinke. Daar sta je ruim 20 minuten, eigenlijk veel meer, stil vanwege niemand die het weet. Dan gaan we naar de A27 van Gorinchem naar Breda en de andere kant op. Bij de brug bij Gorinchem is een verbod voor zware vrachtwagens. En dat zorgt voor een kleine opstopping bij het knooppunt Everdingen. Dan weet u dat maar weer. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de afrit Numansdorp is een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar afgesloten en dat zorgt voor een vertraging. Dan gaan we naar de A30 Ede naar Barneveld bij Ede Noord. Daar is de weg dicht vanwege wegwerkzaamheden. En op de A73 van Wijchen naar Kuik 7 minuten vertraging door no particular reason, really. Op de A208 van het knooppunt IJmuiden naar Beverwijk is de verbindingsweg dicht en daar zijn ook weer wegwerkzaamheden. Dan gaan we naar de N-wegen. Er zijn en blijven wegwerkzaamheden op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht en de andere kant op. En op de N50 van Zwolle naar Emmeloord en de andere kant op. Ook langzaam rijden tot stilstaand verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Nou, dat was het weer. Zometeen komen wij natuurlijk gezellig bij je terug met de 3 van vandaag. 3 nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je eigenlijk geen ene bal aan hebt. Behalve dan als je zometeen de blitz wil maken bij het koffiezetapparaat of vanavond aan tafel.

0: die jou vandaag, als je op kantoor bent, bij het koffiezetapparaat echt helemaal de wink gaan maken. Want dan ga je zeggen, hé, hey, wist jij dat? En dan zeggen je collega's, nee, wist ik niet.
1: Ik ben dom.
0: Wist ik niet. Ja, of ze zeggen, ja, dat wist ik al lang, joh. Wat zeg jij nou? Ik heb er veel. En we gaan eventjes... ik ga even uitleggen. Want we hebben natuurlijk vandaag eerder met Danique de nieuwsquiz gedaan.
1: Ja.
0: Ja. En toen hebben we het even gehad over dat er 's nachts vorst was gemeten.
1: Ja.
0: Bij de Veluwe.
1: Ja.
0: Ja. Ik ga jou vertellen hoe dat komt.
1: Oké.
0: Ik ga je vertellen hoe dat komt, meid. Luister.
1: Ja.
0: Overdag bakken. En 's nachts je muts op. Nou, op het Kootwijker Zand op de Veluwe, daar stijgt de temperatuur vlak boven het zand. Want er is heel veel zand, zomers soms tot 50 graden. Dat is niet gaaf. Zeker niet je hond open laten lopen, want nee, dat. En ook niet zelf met je blote kakkies er doorheen. Maar omdat het zand hitte snel verliest, koelt het zo hard af dat het er midden in de zomer 's nachts kan vriezen aan de grond.
1: Tada! Ja.
0: Tada! Explanation.
1: Ja.
0: Explanation. Dus nu weten we hoe het zit, hoe het komt, hoe het kan en dat soort dingen.
1: Ik vind het nog steeds raar hoor. Dat
0: ja?
1: Het is jullie dorp. Kijk, ik ben wel een winterpersoon daar niet van, maar toch.
0: Ja, daar
1: kan
0: heb ik
1: niet wachten tot het februari is.
0: Een ander leuk wetmatigheidje. We hebben in de afgelopen week al een aantal waarschuwingen gegeven voor vakantielanden en regels die je moet kennen. Zodat je bijvoorbeeld, zo mocht je in Texas geen ijsje in je achterzak hebben omdat het een paardenlokmiddel zou zijn. Ja, ik weet het. Eye roll van Danique. Maar er is ook een regel in Duitsland. Als jij daar een grote watermeloen vervoert per auto.
1: Maar wacht, bedoelen we een grote als in een grote of als in zo'n mega...
0: We hebben het over uit de supermarkt. Flinke onderarm van een flinke meneer. Die.
1: Okay.
0: Die grote. Ja?
1: Okay.
0: Als je die meeneemt in de auto en je doet hem niet in de achterbak, maar jij denkt ik donder hem even op de achterbank, wat veel mensen doen,
1: ja,
0: dan moet je zijn gordel omdoen.
1: Ik denk dat ik weet waarom.
0: Nou, vertel.
1: Als jij crasht, dat ding is zwaar, dat vliegt zo door je vooruit. Klabaf op iemands hoofd. En ik denk dat dat ook best wel... Denk ik.
0: Bij een noodstop met zelfs maar 50 kilometer per uur. En dat is, dat is geen hoge snelheid.
1: Nee.
0: Verandert een losse watermeloen in een projectiel. En inderdaad, dan schiet hij niet alleen jou door je paasei, maar door de voorruit heen iemand helemaal. Dus het wordt een soort kanonskogel.
1: Hij is echt zwaar vaak hoor, niet altijd. Maar vaak zijn dingen echt wel zwaar. Dat gaat echt...
0: Ja, I know. En de laatste. Dus watermeloen mee, gordel om.
1: Ja.
0: Ik vind dit een hele leuke. Hele leuke. In het noorden van Canada, daar gaan we naartoe. Daar zijn ijsberen. Het zijn er niet heel veel meer, maar ze zijn er wel. En in de zomer breken ze vaak in huizen. En dan denk jij natuurlijk, dat doen ze omdat ze daar eten gaan zoeken.
1: Ja.
0: Nee. Ze zoeken, en dat is zo'n onderzoekje geweest van wat komen ze nou de hele tijd doen. Ze zoeken blikken bier. Ze hebben namelijk door de hitte heel veel zin in vocht. En ze zijn erachter gekomen dat ze blikjes bier makkelijk kunnen doorbijten. Met als gevolg dat er op een gegeven moment een soort horde dronken beren daar door het dorp heen.
1: Maar zou dan een bierblikje veel dunner zijn dan een cola blikje bijvoorbeeld?
0: Ja, nee, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze vinden bier gewoon lekkerder.
1: Ja, zo dus zie je ineens,
0: ook.
1: Stel je voor, je ziet een beer in je huis. Zou ik wel gillen, maar stel je voor een dronken beer. Dan zou ik echt...
0: You do not want to fight a drunk bear.
1: Ze zeggen, je mag nooit wegrennen voor een beer. Maar ik denk voor een dronken beer dat je wel kan wegrennen. Want die kan toch niet meer rechtlopen, denk ik.
0: Sowieso zigzaggen. Zigzaggen is de manier om te gaan.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Of gewoon dood liggen.
1: Ja.
0: Nou, daar gingen we.
1: Dat zou ik doen, heel erg gillen.
0: Ik snap het. Ja, we gillen en dood liggen, dat werkt niet, hè? Want dan denkt hij, hoe komt er geluid uit dit lijk?
1: Ja, dat is waar.
0: Goed, beerontwijkingsmethodes moet je ons misschien niet naar vragen, maar wel naar nutteloze feitjes. Die heb je. En ik zou zeggen, er is weer lekkere muziek. En daarna komen wij bij je terug met wat we vandaag nog meer voor je in petto hebben.
1: Best veel.
0: Ja, dat wou ik zeggen.

0: blijf hier om lachen. I like it when you're nice to me. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Weet, ja. Wat wil je? Stella Lefty, I don't get it. Maar goed, het zal aan mij liggen. Ik ben er waarschijnlijk te oud voor. Ja, ik weet het ook niet. Het is tijd voor verzoekjes. En we hebben er een toevallig vers van de pers eentje binnen van een nieuwe volger op Twitch.
1: Oh, leuk!
0: Frankie Does Nothing. Maar is niet helemaal waar. Frankie Does een liedje aanvragen. Die wil graag The Cardigans horen met My Favorite Game. Nou, laat ik dat toevallig een leuke plaat vinden. En het helemaal niet erg vinden dat we die moeten draaien. Dus bij deze, voor jou, Frankie Does Nothing. But platen aanvragen. My Favorite Game, The Cardigans.

0: Dat ik je moeder niet ben, zong Jennifer Lopez. En dat is misschien maar goed ook.
1: Ik vind het best wel een krachtig nummer, hoor.
0: Ja, ja, ja,
1: als je,
0: zeker.
1: Als je zo nadenkt. Ja,
0: ja, het is lekker pittig. Ja. Over lekker pittig gesproken. Het waren 3 pittige uren. We hebben een hoop geleerd over de stand bij Lobit. Tot aan, hoe sommige festivals besluiten wel of niet door te gaan met dingen. Maar we zijn wel aan het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Maar, of en, maandagochtend zijn wij er weer. Dan hebben we de nieuwe powerplaat. Unstable Rosie.
1: Applaus.
0: En 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
1: En weet je, jongens, wat dit trouwens ook betekent? Dat we dus nu, als ik het goed zeg, al 9 weken achter elkaar een vrouw hebben in de powerplaat. Of artiest, of in de band.
0: Yes.
1: Dus ik ben heel benieuwd of het volgende week
0: weer gaat worden. Ja, ja, ja, ik ben ook, ja, we weten
1: nog
0: niet.
1: Ik wil een turflijst, jongens. Ik ben het elke week aan bijhouden.
0: Turflijst, dat mag. Dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Dan ga ik jullie vertellen wat er zo meteen gebeurt. Uiteraard. Om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Mag allemaal van ons. En dan om 2 uur, ietsje eerder dan normaal, want ambtenaren gaan vandaag vroeg naar huis. Dus wij gaan met z'n mee de file in. Achteraan sluiten met Danique en Justin.
1: Yay! Ik ben er vanmiddag ook weer.
0: Helemaal gezellig. Dan is het nog niet klaar, want om 4 uur is het tijd voor de Freaky Friday met Justin. En om 8 uur ben ik terug met Moshkult, de allerlekkerste metal podcast / uitzending ooit. Samen met Maggie, Mayo en Neo gaan wij duiken in allerlei zomerlijstjes. Van een boze lijst tot aan een glijlijst.
1: Ja.
0: En we hebben een quiz.
1: Oh.
0: En de quiz is het IKEA of is het death metal?
1: Oké, okay. Ik ben daar.
0: Daar moet je bij zijn. Rest ons niets anders dan te zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor
1: je eigen.
0: Je eigenste ikkie. Doei!
1: Doei!

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber 0.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58... Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil. Over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn 2 rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Zingend in de file met Girl Power Radio.

0: En een hele goede middag.
1: Een hele goede middag bij
0: Achteraansluit. Ik hoop dat de crash niet in het geval van jullie gaat worden, maar wel van Rianne dus. Welkom bij Achteraansluiten. 2 uur lang door de files heen getrokken. Iets eerder dan de rest van de week, want amper naar stijden. Hoe is het met jou?
1: Ja, ik ben Nadiek dus. Ja. En mijn weg gaat goed.
0: En ik ben Justin. Ik ben het ook compleet vergeten.
1: Ja, we reizen dus naar Achteraansluiten. De leukste fileprogramma van heel Nederland. Yay. En ik ben hier met Nadiek en Justin samen. Yay. En we zijn 2 uur lang bij je. En zoals elke week hebben wij de vraag mee elke dag aan elkaar. Zodat wij elkaar een beetje beter leren kennen, maar jullie ons ook. En Justin, welke vraag heb jij voor vandaag meegenomen?
0: Nou, wat is nou iets wat iedereen heel leuk lijkt te vinden, blijkbaar, maar jij dus echt totaal niet begrijpt waarom?
1: Nou, wat vind jij?
0: Persoonlijk?
1: Ja.
0: GTST.
1: Je mag maar 1 ding noemen, hè?
0: Dus ja?
1: Mag
0: nu... Okay. Ja, GTST.
1: Oké. Okay.
0: Ik begrijp echt totaal niet waarom mensen dat nou echt zo leuk vinden en hoe het zo lang op de buis is gebleven.
1: Ja.
0: En nog steeds bezig.
1: Het is wel een goede serie, hoor.
0: Ja? Ik begrijp er totaal niks van.
1: Het is nu niet per se meer een goede serie, maar het is wel gewoon een historische Nederlandse tv. Dus ik denk dat het daarom ook nog bekeken wordt. Door de herinnering.
0: Ja, jeugdsentiment.
1: Nou, niet voor mij, voor oudere mensen. Want het bestaat al meer dan 40 jaar. 35, 40 jaar.
0: Ik weet in ieder geval dat er veel te veel afleveringen zijn.
1: Ja, klopt.
0: Maar en jij?
1: Ik vind TikTok.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar, want?
1: Ja, het is allemaal gewoon hersendode filmpjes.
0: Ja, het zijn short format filmpjes, maar TikTok zijn heel veel verschillende dingen.
1: Ja, maar het is gewoon doomscrollen, want niemand weet wat hij 4 video's geleden heeft gezien.
0: Nee, oké. Okay. Zit je op Insta?
1: Ook bijna niet meer.
0: Snapchat?
1: Ook bijna niet meer. Ik ben gewoon social media zat.
0: Ja.
1: Dus, maar misschien heb jij wel iets wat jij ook niet lijkt te begrijpen. En deel dat vooral met ons door te appen naar 0634606464 of via de Twitch chat. Maar als het te snel ging, het telefoonnummer, kan je natuurlijk ook altijd nog op de app of de website op het WhatsApp-icoontje klikken en ons daar lekker laten weten.
0: Inderdaad, geen reden dus om het telefoonnummer erop te slaan.
1: Ja.
0: Maar wij gaan lekker door naar de muziek. En dan komen ze weer terug met de snack van de week.
1: Ja.
0: Want toch maar iets kouds nog voor die warme weekend die eraan komt.

0: blijft toch een lekker nummer, hè?
1: Heerlijk. Vooral ook omdat je het eigenlijk bijna elke dinsdag kan horen.
0: Is het zo?
1: Als gelijk spel bezig is.
0: Oh ja, dit is het intro.
1: Het is het intro nummer van gelijk spel.
0: Ja. Maar we hebben weer, het is vrijdag. Dat betekent dat wij weer snap van de week hebben.
1: Inderdaad.
0: Er komen altijd hele vage dingen voorbij hier. En ja, Justin, wil jij vertellen wat de snack van deze week is?
1: Nou, het is gevriesdroogd fruit.
0: Ja, en Justin zei dus net koud, maar gevriesdroogd...
1: Nee, ik zei verkoelend.
0: Ja,
1: anders.
0: Maar dat kan dus helemaal niet.
1: Tuurlijk.
0: Want gevriesdroogd fruit is kamertemperatuur. Het is namelijk gevriesdroogd met... hoe noem je die dingen? Wat ook dat rook geeft.
1: Droogijs.
0: Droogijs.
1: Ja.
0: En daarna doe je dat gewoon in je kast. En het is dus helemaal niet verkoelend.
1: Ja, maar het kan steeds verkoelend werken. Dat is het weer. Een appel eten die op kamertemperatuur is, kan ook verkoelend werken.
0: Ja, maar dan zit er sappen in.
1: Ja.
0: En bij gevriesdroogd is het uitgedroogd.
1: Nog steeds. Ah, even. Okay. Even. Anywho. Wil je in ieder geval wat anders dan een standaard appel of banaan? Dan heb je dus gevriesdroogd fruit. Het is fruit... Nou ja, zoals al inderdaad gezegd, aardbeien of frambozen dan, die dan vliegsvrucht worden ingevroren. Waarna al het vocht eruit wordt gezogen eigenlijk. Wat overblijft is een hele lichte, superdroge fruit die letterlijk ontploft van de smaak zoals je erin blijft. Het heeft de textuur van eigenlijk een koekje. Maar het is toch echt gewoon puur fruit. Het is inderdaad heel handig. En als je meer echt het koekjes textuur wil hebben. En denk van maar frambozen vind ik echt totaal smerig om in te bijten. Kan ik begrijpen. Vooral als je na het erin bijt en je voelt al die zaden. Maar het is dus een andere manier om je fruit te eten. Geen toegevoegde suikers in je intense fruitsmaak. En dus een gigantische crunch. Wel eens een beetje opletten dat je niet te mikruimelt.
0: Ja.
1: Maar... heb jij het ooit gehad?
0: Ja, want het is echt heel droog. En heel taai. Het is helemaal niet bijzonder.
1: Ja.
0: Ik vind het ook niet lekker. Want het proeft ook niet naar het fruit. Door alle sappen die eruit zijn. Ja, het is gewoon... Ja, je kan het ook niet uitleggen hoe het proeft. Omdat je moet het gewoon een keer gegeten hebben.
1: Ja. Nee, het is inderdaad heel apart. Ik heb het één keer gehad inderdaad ook. Waar is het van hier? De hippe inderdaad. Ik kreeg een heel klein zakje met gedroogd fruit. Het ligt denk ik echt heel puur aan de fruit wat je wil hebben. Want je hebt ook die bananenchips natuurlijk. Dat is ook weer net iets anders. Ja,
0: maar dat is niet gevriesdroogd fruit.
1: Ja, maar dat is zeg maar het
0: dat
1: idee.
0: Dat is gedroogd.
1: Maar dat is het idee wat
0: je krijgt. Maar de textuur is wel heel anders, want het zet ook uit namelijk door het vriesdrogen. Dus je kan eigenlijk ook snoepjes vriesdrogen. En dan heb je dus een snoepje, verneem voor de M&M. En die wordt dus 4 tot 5 keer zo groot.
1: Mm-hmm.
0: Dus het zet uit.
1: Ja.
0: Dus,
1: Ik hoor geen fan. Maar misschien ben jij wel een fan. Je kan het overal nergens halen. Waar precies? Moet je even googlen.
0: Nou, overal. Je kan het zoals in de supermarkt halen.
1: Dat zeg ik. Maar...
0: Dus let ik elke winkel in de toko, in de Jumbo, in de Appie, in de Lidl. Overal. Zoals bij de Kruidvat kan je het nog zelfs halen.
1: Ik heb het dus nog nooit in de schappen zien liggen.
0: Ja, ik wel.
1: Gedroogde vriesdroogd fruit. Eén vindt lekker, de andere totaal niet. Wij gaan door naar de muziek. Miles on It van Kane Brown. New truck, big

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten vertraging. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt dit onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht in de file. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda, een ongeluk eerder vandaag in de Drechttunnel, zorgde voor veel vertraging. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum betekent dat nu nog een half uur vertraging. De A58 richting Bergen op Zoom, ook hier een ongeluk tussen Roosendaal Oost en afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar rekent 10 minuten extra. Tot slot de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sugar. Ja, lekker, daar heb ik wel zin in.
1: Beetje water doen?
0: Ja.
1: Met of zonder suiker eroverheen?
0: Gewoon water.
1: Oké. Okay,
0: ja. Nou, je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten. Mijn naam is Aniek en ik zit hier vandaag samen met...
1: Justin. En, moet eens even denken, sorry.
0: Ja, en ik heb weer iets heel leuks voorbereid. Want we zijn bij Music is the Thing. En elke keer neem ik een woord mee en dan gaan we mee een nummer zoeken. En het woord van vandaag was interest. En nou was er dus één nummer wat bij mij gelijk omhoog kwam. En dat was Best Interest van Tyler, the Creator. Ken je dat?
1: Tyler, the Creator wel, nummer niet.
0: Oké, dan ga ik jullie er wat over bij vertellen. Ja. Want dit nummer komt alweer uit 2019. En hij is gemaakt, het idee was om het op het album Igor. Dat is zijn tweede album uit te brengen. Maar Tyler zei hierover zelf dat hij hem nog niet mooi genoeg vond. Dus hij samen met Group B het nummer allebei als losse single uitgekomen. Ja, en het heeft best wel een sfeer. De ene noemt het meer soul, 70s soul. De ander noemt het weer funky drums. Ja, het is van alles en nog wat. Ik vind het een heel goed nummer. En ja, ik denk als je het niet kent, luister goed. Want het is echt een banger.
1: Wat vind jij het nou zelf dan? Vind je het dan echt ook echt soul of...
0: Ja, het is, ik noem het gewoon een Tyler tune. Ik vind ook niet dat Tyler in een hokje past aan wat voor artiest is hij. Omdat hij heeft echt zijn eigen stijl. Ik vind het nergens mee te vergelijken.
1: Fair enough. Nou, dan gaan we nu naar Tyler, the Creator. En daarna komen we weer terug met de powerplaat winnaar.
0: Ja. Yeah.

0: Love you, baby.
1: En dat is dus Powerblad nog van deze week, die je tot zondag hoort als Powerblad. Daarna gaat hij mee in de route aan relatie. Maar dat betekent dat we een nieuwe Powerblad nodig hebben voor volgende week. En die hebben jullie gestemd.
2: Ja.
1: Had jij een persoonlijke favoriet?
2: Nou, precies deze volgorde.
1: Precies deze volgorde?
2: Ja, dus ik ben voor het eerst het hiermee eens.
1: Oké, in willekeurige volgorde first. We hadden natuurlijk I Wonder van Sonnery James. We hadden Jester Brain van Unstable Rosie. En we hadden In My Victoria's Secret van Flower... Flower of Love?
2: Flower of Love.
1: Flower of Love.

0: Ja, blijf maar lekker in Victoria's Secret.
1: Ja, prima nummer. En geen stress. Vond je hem nou echt leuk, dan hoor je hem nog steeds gewoon in de rotatie.
0: Ja, en dat betekent dat wij alweer naar de nummer 2 gaan. Die is net niet geworden. Nou, eigenlijk totaal niet. Want deze had maar 26% stemmen. Bijna 27. Ja, en dan hebben we het over I Wonder van heel veel mensen. Zoals ik Rea de hele week zeg.
1: Ja, nee, I Wonder. Vooral dan Sunny Ree James, zeg ik dan zelf. Is dus nummer 2 geworden. Dus daar gaan we nog één keer naar luisteren deze week. En dan komen we terug met de winnaar.

0: Ja, dat was I Wonder. Maar ja, jongens, het is zover. We gaan aan jullie de nummer 1 bekendmaken. En die heeft dik gewonnen met 55%. Een Haags bandje. Supergoed. Binnenkort kan je ze ook checken. Dan moet je even op mijn Insta kijken. In augustus treden ze namelijk meermaals op.
1: Inderdaad, super aardig ook trouwens.
0: Ja, maar als we kijken, dan hebben we niks aan.
1: Nee, weet ik, maar... luister, de Haags bandje, ik ken ze. Ja. Iedereen kent ze. Want het is Unstable Rosie met Jester's Brain. Die gaan we draaien. En dan komt ze weer terug met een palate cleanser.

0: Ja, en dat was de winnaar van de powerplaat die je volgende week elke dag meermaals gaat horen.
1: Inderdaad. En dat betekent dat we lekker gaan paddleclunzen.
0: Ja.
1: En dat doen wij met Yung Lin.
0: Ja, lekker.
1: Eerlijk. Storm nummer 2.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er met storm nummer 1? Weten we het dus totaal niet.
0: Jawel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat is er gebeurd?
0: Dat is een best wel een luguber nummer. Waarin hij best wel in een diep gat zit. Ik ga het niet precies herhalen wat hij zegt. Maar ook een heel goed nummer. En dit is het vervolg ervan. Want in de videoclip zijn deze nummers ook aan elkaar geplakt. Wat het nog beter maakt met echt een heel mooi dans erbij. In België opgenomen. Terwijl het een Zweedse artiest is. Echt de moeite waard om te kijken.
1: Klinkt heel mooi.
0: Ja.
1: Dus geen videoclip dan nu. Maar wel het nummer zelf. Storm 2.
0: Check it.

0: Ja, get it on van de T-Rex. Het is tijd voor deze aan deze hit, want het is weer vrijdag. En dat betekent dat we naar de geschiedenis gaan kijken. En dan gaan we terug in de tijd om te kijken of er is precies misschien een nummer vandaag is uitgekomen. Of een album. Misschien een bijzonder verhaal wat vandaag is gebeurd met de muziek. Of een nummer 1 hit. En dan gaan we terug vandaag naar 24 juli 1976. Namelijk op deze dag schreef Elton John geschiedenis door het allereerste keer een nummer 1 positie te halen met een nummer in zijn eigen thuisland, in Engeland dus. Dat deed hij niet alleen, want hij ging dat samen met Kiki D en hun hit Don't Go Breaking My Heart. Heerlijk nummer persoonlijk. Achter deze vrolijke feel good plaat zit een bijzonder verhaal. De hit werd geschreven door Elton en zijn vaste partner Bernie Taupin. Maar ze deden dat onder het schuilnaam Ann Orenson en carte blanche. Het nummer werd eigenlijk bedoeld voor een Dusty Springfield. Maar landde uiteindelijk dus bij Kiki. Als een prachtig eerbetoon aan de klassieke Motown duetten. Het werd een gigantische wereldwijde succes dat in talloze landen de hitlijst domineerde. En jaren later, in 1994, stond Elton zelfs plaat toch in nieuwe jasjes samen met RuPaul.
1: Ja, en voor de mensen die RuPaul niet kennen, dat is natuurlijk de drag-icoon.
0: Inderdaad.
1: Amazing.
0: Heb jij veel van de show gekeken?
1: Ik heb RuPaul alles gezien.
0: Ja?
1: Ja, ik heb ook een optreden gezien. Zeker? In Nederland. Ja, daar zijn ze geweest.
0: Ik wist niet eens een optreden had.
1: Ja, ze gaan de hele wereld over. Ze zijn wereldberoemd, hè?
0: Ja, ik weet dat ze wereldberoemd zijn, maar ik wist niet dat ze hele
1: show. Ja, dus RuPaul is gewoon de bekendste drag persoon en ja, zijn wedstrijden, ja, die gaan gewoon sky high.
0: Ja, ik zie
1: heel de wereld doet eraan mee.
0: Ik zie inderdaad wel vaak naar voorbij komen op tv. Ik kijk het persoonlijk zelf niet. Ja. Maar de dingen die voorbij komen zijn wel altijd heel indrukwekkend. Maar vandaag gaan we dus niet terug naar RuPaul. We gaan terug naar de magische nummer 1 notering uit de zomer van 76. Ja. Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart.

0: Zou je naar LA willen gaan?
1: Wie, ik?
0: Ja.
1: Weet ik niet.
0: Nee. Nou, ik ben persoonlijk geweest. Ik kan je heel veel vertellen. Er is niet echt heel veel.
1: Palmboom.
0: Ja, je hebt natuurlijk de Wall of Fame. Of de Walk of Fame. Met
1: I
0: al die sterren.
1: Have really no idea what you're talking about.
0: Het zijn die, al die heel veel filmsterren. Krijgen allemaal sterren op de grond.
1: Oh, die.
0: Met, ja, met het Chinese filmtheater wat er ook bij zit.
1: Ja, dat weet ik helemaal niet.
0: Wel heel mooi, moet toegeven. Maar ik merk heel erg. Oh, hier loopt Spider-Man rond. Geef mij €50. Dan kan je 1 foto maken. Ja. Is geen echte Spider-Man.
1: Nee.
0: Het was voor jou ook een beetje warm toen ik er was. Maar bijna het laatste kwartiertje.
1: Ja,
0: of het laatste half uur. Sorry, half uur. Het gaat heel snel. Het gaat zo snel tot ik de tijd kwijt ben.
1: Ja, je kan nog lekker verzoekplaatjes insturen. Doe dat ook zeker. Ja, we hebben nog wat leuks in petto. Namelijk, we gaan nummers aan de roadtrip playlist toevoegen.
0: Inderdaad. Allebei één gekozen. Ik heb er eentje gekozen uit een soort van roadtrip. Die het enige roadtrip die ik ooit heb gemaakt.
1: Oh.
0: Ja. Niet zo gelijk.
1: Vergeet ik veel.
0: Maar we gaan dus nu nog even een nummer, dan nieuws. En dan komen ze weer terug met iets wat we snel weg mogen gooien.
1: Ja, heel snel.
0: Heel snel weg.
1: Heel snel.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent vertraging tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten extra omdat de rechterrijstrook dicht is. En hierdoor beland je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen. Door politieonderzoek na een ongeluk is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar verwachting duurt het onderzoek nog tot 7 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is tijd om te zeuren deze week.
1: Ja, heb jij veel te zeuren deze week?
0: Ja, niet persoonlijk super veel te zeuren. Wel één ding wat me gewoon altijd irriteert.
1: Wat nou weer?
0: En dat zijn scalpers.
1: Wat? In Nederlands graag.
0: De mensen die heel veel tickets of iets opkopen en dan doorverkopen voor meer geld.
1: En waarom vind jij dat?
0: Nou, omdat het af en toe gewoon dingen onbetaalbaar maakt. En net zoals ook met het WK-finale. Omdat dat hele gedoe er extra bij kwam met FIFA en alles, werden tickets van 1 miljoen naar 3 miljoen verkocht.
1: Ja, maar op veel websites zit daar dus een limiet aan, hè, hoeveel je maar winst ervan kan pakken.
0: Klopt.
1: Want waar ik dus heb geleerd is, stel je voor, ik koop een kaartje, wat jij hebt hem voor 100 gekocht, ik verkoop hem van jou voor 120. Kan ik hem dus niet voor 140 verkopen, dan blijft hij 120. Want er kan dus niet nog meer procent bovenop.
0: Ja, dat is dan als je hem via dezelfde ticket doorverkoopt.
1: Ja. Dat vind ik zo weird.
0: Het is, gelukkig is daar inderdaad wel de regels voor. Maar sommige dingen zoals Pokémonkaart of wat dan ook. Daar zit dan weer geen limiet op. En daar kunnen dus mensen... Want het was ook in het Rembrandt waren er speciale thema's.
1: Ja, maar dat vind ik anders dan een kaartje als in voor een concert. Dit vind ik logisch, want... dit is gewoon een, hoe zeg je dat, een spaar iets. Dus dan hoort dat er ook bij. Schilderijen even goed natuurlijk.
0: Ja, maar die dingen werden gratis weggegeven.
1: Ja, dus het is toch het waarde, hè, waarde.
0: Ja.
1: Want een kind van 15 maakt kapot en dan gaat het weg. Dus ik vind dit geen irritatie. Maar het is jouw irritatie, is
0: het is mijn irritatie. Want dan heb je mensen die dan 40 van die kaarten mee weglopen en dan alles gaan verkopen voor 50, 60 euro.
1: Ja, maar dan had je gewoon zelf moeten gaan.
0: Nou ja, het boeit me ook niet. Die dan precies. Maar het is nog steeds waarom. Waarom verpest je weer dingen?
1: Ja.
0: Voor jou, irritatie.
1: Mijn irritatie is mensen die... mensen.
0: Nee. Ja, mensen in het
1: algemeen. Waar ik echt niet tegen kan, is als mensen mij tegenspreken. En dan weet ik dat ik gelijk heb. En niet omdat ik het dat vind. Maar omdat ik het... zeker weet. Snap je dan wat ik bedoel? En dat heb ik deze vaak zo vaak gehad. Dan denk ik... Ik heb niet van... ik vind het, maar het is gewoon bewezen. Dus hoe bedoel je, ga tegen iets in als het door de wetenschap bewezen is. Of door de, weet ik het wie, bewezen is. Als de, snap je? Feitelijk.
0: Ja.
1: Dan dus, kan je niet...
0: Dus wat je wil zeggen is domme mensen. Ben je zat?
1: Nou kijk, weet je dat dat sommige discussies gaan als het over gaat over de aarde, hoe dat is, dan kan ik denk ik ook dat heeft met geloof te maken. Maar ik heb het doel dan meer van, je kan niet zeggen de zon is roze als die wetenschappelijk geel is. Weet je wel, op dat niveau. Het gaat niet als in zo ver van, maar ik vind dat wel heel irritant, ja.
0: Ja, nee, ook begrijpelijk.
1: Dus... punt.
0: Irritatiepunten.
1: Ja, dan gaan we nu lekker één nummertje draaien. En dan gaan wij eerst mijn of eerst jouw nummer bekendmaken.
0: Kijken zo wel.
1: Is goed. Yes.

0: Het is tijd voor de roadtrip playlist.
1: Ja. Moet ik even uitleggen wat dit is?
0: Ja, leg het even uit.
1: Elke dag doe de host en de co-host, dus Hugo en ik, Hugo, Ronneke, Justin en ik, maakt niet uit wie er zit, doen allebei een nummer in een playlist. Deze playlist kan je vinden via onze website girlpowerradio.nl. Er staat een link naar Twitch. Spotify. Maar je kan ook gewoon Spotify zelf zoeken. En dan vraag je af, oh Danique, wat voor playlist is dit? Dit is de roadtrip playlist, waarin wij allemaal ons perfecte roadtrip nummer zetten. Of eentje met een leuke herinnering. Zo is altijd wel een verhaaltje erbij. Want zeg nou eens eerlijk, een roadtrip zonder muziek is net je tanden poetsen zonder tandpasta. Dus.
0: Ja, het kan, maar het is niet fijn.
1: Justin.
0: Ja.
1: Wat is jouw roadtripnummer?
0: Mijn roadtripnummer, het hadden er twee kunnen zijn. Om heel eerlijk duidelijk te zijn. Maar eentje is te luid, te heftig. Het is heel warm en we waren gewoon de radio aan het luisteren. En toen kwam dit nummer voorbij. Heerlijk nummer. En ik en de persoon die naast zaten daar met z'n auto begonnen uit het niets, gewoon in de stilte, opeens mee te zingen met het nummer. Het was zo gezellig, super grappig. Dus ja, het nummer doet heel erg denken aan warme zonnestralen. Die hele leuke rit en überhaupt hele mooie auto was. Het was een Camaro.
1: Ja.
0: Dus hier komt mijn roadtripnummer. Fly van Sugar Ray.

0: Ja, en dat was Justin's Tune.
1: Hey.
0: Kun je vertellen? Ik zet hem er nog in, maar van straks wel.
1: Straks wel. Ik kan je vertellen, dit nummer draaide precies toen we in de file stonden.
0: Oh,
1: dus dan wil je echt maar
0: vliegen.
1: Ja, dan moet je dus echt lekker vliegen.
0: Ja, ik ga even. Ik heb al meerdere nummers erin. Ben je benieuwd wat ik er al in heb gezet? Kunnen jullie even meekrijgen hoe diverse muziek ik heb? Ik heb er tot nu toe in See You Again van Tyler Creator.
1: Okay.
0: So Fresh So Clean Outkast.
1: Mm-hmm.
0: BTS met Dynamite.
1: Ja.
0: En vandaag. Wat?
1: Nee, ik zei niet verbazend.
0: Nee. En vandaag komt er een bijbanger. En sorry voor de mensen die er niet van houden. We gaan namelijk wachtmuziek van Joost Klein toevoegen. Wachtmuziek, file nummer, lekker nummer, meeschilnummer. En waarom ik dit nummer heb gekozen is, ik ben al Joost fan sinds 2016. Toen Joost nog onder de naam Enorm Joost op YouTube uploadde. Oh, ik zie wel bijna. En dit nummer geeft me een. Het is een heel zwaar nummer. Maar het geeft me een energieboost. En maar ook een mentale boost. En ik hoop ook voor de mensen die soms in file staan. Want ik heb nog steeds geen rijbewijs, jongens, sorry. Maar het is gewoon een lekker nummer. Lekker meedansen in de auto met je handjes. Ramen open, gillen, schreeuwen. Dat mensen denken, wat er gebeurt hier? Perfect.
1: Er wordt een moord gepleegd.
0: En als je er niet van houdt, sorry. Hierna komt er gewoon een ander lekker nummer anders voor je.

0: Een nummer voor mijn jeugd.
1: Sorry, ik hoorde even niks meer. Mijn kop reed even niet. Ja.
0: Butterfly van Crazy Town. Wat ook een verzoekje was.
1: Uit je jeugd.
0: Nee, ik zei voor mijn jeugd.
1: Oh, voor je jeugd.
0: Nee, Butterfly komt wel iets van voor mijn tijd. Na 2000.
1: 2000. Jij komt voor 2000.
0: Ik kom uit voor 2000, maar ik zal 2002 zal ik voor die mijn jeugd noemen.
1: Nee, klopt.
0: Maar...
1: stel je voor, ik kom uit 19.
0: Butterfly komt... in ieder geval, het band zelf is uit 1995. Butterfly komt volgens mij rond 2000.
1: Ja, ik wou net zeggen, want ik weet best wel veel nummers van onder de 2000. Vanaf de jaren 60. En dit nummer ken ik wel, maar...
0: Ja, maar
1: anyway, het is bijna 4 uur. En weet je wat dat betekent? Dat we alweer aan het einde zijn gekomen van achter aansluiten. Ach, ik zeg bijna elke keer vallen en opstaan. En ook andersom. Daar ben ik gek van. en straks kan je nog lekker luisteren naar Freaky Freaky Freaky Friday.
0: Jazeker.
1: Komt er weer wat lekkers voorbij? Want jij kiest natuurlijk altijd.
0: Ik zet altijd de playlist klaar.
1: Geen kabouterplop weer, toch? Die heb ik hier één keer voorbij horen komen. Ik ben getraumatiseerd.
0: Zou ik jou heel blij maken?
1: Nou.
0: BTS zit erin.
1: Waarom zit dat in Freaky Friday?
0: Om te vieren tot het weekend begint.
1: Oh, en welk nummer?
0: Dynamite.
1: Nee, ja, leuk, sorry. Maar vanavond hebben we nog iets leuks. Want vanavond is er Morskult.
0: Ja!
1: Ja, ze gaan het over gekke dingen hebben. Want ik begreep iets met een gladde playlist. En iets met gekke dingen. Wel weer lekkere harde muziek. En een quiz, waar je ook aan mee kan doen. Ik hoorde van alles vanochtend voorbij komen. Maar...
0: Als je meer wil weten, luister om 8 uur.
1: Ja, schrik niet, want het is wel...
0: Luid.
1: Luid, metal, hard rock, rock. Asher houdt gaaf. En het begint om 8 uur.
0: Van 8 tot 10.
1: Ja, echt be there. En dan hebben we dit weekend nog B-side.
0: Jazeker.
1: Zondags met Hilin. Van 10 tot...
0: 12,
1: als ik het goed zeg. En dan daarna ben ik er maandagochtend weer met Rea. Maar dat betekent dat je door die shows heen natuurlijk gewoon hier nog steeds super lekkere muziek hebt om te luisteren. Die je gewoon lekker aan moet zetten. Dus ja.
0: Geen reden om je radio uit te zetten dus.
1: Inderdaad.
0: Maar voor ons zit erop een hele fijne dag nog. Een heel fijn weekend.
1: En slaap lekker alvast voor vanavond. En voor morgen en voor overmorgen. En tot maandagochtend, jongens.
0: Yes, fijne dag nog.
1: Doei!
2: Verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen. Omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf... te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoger beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eist de solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partij. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. Bas!

0: en Moshfield, de nog hardere podcast.
1: Powered by Girl Power Radio. Gehost door vier metal, punk en hardcore minnende dames. Je luistert vandaag naar episode 7 van seizoen 3. Rhea opent vandaag met metal covers. Neo countert die rollercoaster ride met een greep uit haar beruchte geleilijst. In het tweede uur start ik met een kort, maar heel boos lijstje. En sluit Maggie af met een quiz. Is het een IKEA-product of is het een metalband? Ben je er klaar voor? Mooi, dan geef ik het woord meteen aan Rhea met haar covers.
2: Ah, ik kan er niet tegen. Je mag geen covers zeggen.
3: I know. Is het 7 of 7?
2: Oh, mensen. Oh, nee. Ik zag toevallig vandaag een Instagram-filmpje van iemand die zei... Hij haalt je op met zijn auto, maar hij noemt het om 7 uur, maar hij zegt 7.
1: Ja. En dacht ik auto of dacht hij auto?
2: Ja, ik denk Urte.
1: Ik vind covers ook heel Martijs van Nieuwkerksiaans.
2: Ja, dat klopt.
1: Vreselijk.
2: Want die kan het niet. Die kan het niet. Hij kan het niet.
3: En doen jullie wel eens in het weekend lekker puzzelen?
1: Of die puzzelen?
2: Ik ga jou echt... Ik heb, nee, maar serieus. Ik heb over het woord puzzel een hele rant in mijn Maandmakker podcast.
3: Ah, I love it.
2: Ja, we zijn er namelijk achter dat het de schuld is van de mensen... uit Brabant.
1: Vertel.
2: Nee, daarvoor moet je naar die podcast luisteren.
1: Sorry. Ja, okay.
2: Het is tijd voor deze podcast.
1: Oh,
2: namelijk
1: ja.
2: Hartstikke... Ja, het is heel gek. Je verwacht het niet.
1: Kom maar met die covers.
2: Jongens, ja. Het lijstje van vandaag gaat over nummers die eigenlijk van iemand anders zijn, die opnieuw zijn uitgevoerd door een metalband. Kijk, zo kun je het ook zeggen. Het is wel een mond vol, maar goed.
3: Je bedoelt dat je niet het woord cover hoeft te zeggen.
2: Cover. Cover. The cover of a magazine, niet de cover. En een cover is... Maar het is ook niet koffer, trouwens. Dat is een ding wat je meeneemt op reis. Ik wil het even... Dat we dit even heel goed hebben. Ik ben boos, hè? Oh, ik merk het aan mezelf. En dat is, en jij lacht me gewoon uit, Neo.
1: Wij allemaal, denk ik.
4: Ik kom uit een provincie waar ze het ook over puzzelen hebben. Dus mij hoor je niet, hoor.
1: Ik kom uit een provincie waar ze zeggen puzzel. Puzzel.
3: Pun.
2: Pun. Puzzel. Puzzel. Nou ja, goed. Covers dus. Oh, wat een ellende. Wat een ellende. Luister en huiver. Het begon met Type O Negative. Jullie weten uiteraard, mijn lieve co-hosts, dat ik gewoon wat moeite heb met de stem van de zanger van Type O Negative. Ik weet ook dat heel veel mensen het echt de shiznit vinden. Maar deze lijzige meneer met zijn enorme piemel kan mij meestal niet bekoren. Dus, ja, soms compenseert de penis iets, maar in dit geval absoluut niets. Edoch. Wil ik toch even... het enige nummer dat ik van Type O Negative enigszins kan verdragen, is een cover. Het is namelijk Summer Breeze. Ja.
3: Summer Breeze.
2: Ja, nee, luister. Het origineel is van Seals & Crofts. En ik ga jullie even, ik ga jullie even laten horen hoe het had moeten klinken eigenlijk. Ah, romantotisch. Dit fluitje komt er weer. Dit is mijn jeugd, hè? Genoeg. Nou.
3: Maar dan.
2: Komt die man met zijn tool.
3: Ons Pieter.
2: Ons Pieter. Die maakt er een mooie cover van. En dat is dit geworden. Dat ga ik jullie laten luisteren. Want daardoor, toen ik dat nummer ineens weer... Dat ik dacht, er moet toch een nummer zijn van Type O Negative... dat ik wel oké vind. Dat is dit. Daar ga ik jullie maar een stukje van laten horen. Want ik heb namelijk vervolgens een deep dive gedaan... in alle verschrikkelijkheid die er bestaat in de wereld van metal covers. En ik denk dat ik Neo er vooral een beetje mee op de kling krijg. Toch wel, soort van. Maar we beginnen even met... De enige cover die Type O Negative doet, waarvan ik denk: wow, van mij leg het wel te mogen. Toch anders, hè?
3: Ja.
2: En hetzelfde. Ik ga hem heel even laten zingen voor jullie.
3: Niet voor jou?
2: Nee, zeker niet voor mij.
3: Was dat wel een glijlijst, denk ik, zo.
2: Misschien zat hij er wel

0: Leuk detail over deze cover. Die hebben ze uiteraard, zou Peter O'Toole niet zichzelf zijn als hij niet had bedacht dat hij de tekst wilde aanpassen aan iets veel smerigers en onduidelijkers. Alleen op het moment dat je het grootste gedeelte van een nummer intact laat, dan moet jij met de echte makers in conclaaf. En Seals and Crofts zeiden, vriend, je mag hem kufferen, maar niet met die gare tekst van jou. En toen heeft hij toch maar het origineel gedaan. En het werd een klein hitje in mijn hart. Goed, het is tijd om... toen dacht ik, oké, er zullen nog wel meer van dit soort ellendige dingen zijn. En ik ga meteen beginnen met het meest verschrikkelijke wat ik kon vinden. Misschien heb ik niet goed genoeg gezocht en zijn er ergere dingen. Aan jullie lieve luisteraars om mij even terug op mijn plek te zetten. Ik noem dit muzikale terreur. In 2005... ik was er al bij, besloot het inmiddels ter ziele gegaane Children of Bodom.
1: Ja, ik weet het
0: onder al. Leiding van de legendarische, te vroeg overleden Alexi Laiho. Laiho? Is het Laiho? Laiho, Laiho. Nou, die. Om Britney Spears is onder handen te nemen. Ja, het was de B-kant van de single In Your Face. En oh, is dit in ons face, jongens. Het verscheen later trouwens op hun coveralbum Skeletons in the Closet. Want ze hebben er een heleboel gedaan. Maar dit was toch wel het begin, ja.
1: Bedoel jij misschien een coveralbum?
0: Een coveralbum, ja, okay. Precies.
1: Nee, dat snap ik niet. Ja.
0: Het is vreselijk, het is vals, het is absurd. En er zitten zelfs hoorbaar dronken Finse studiofragmenten in. maar ja, dat was het origineel natuurlijk ook. Zonder de Finse dronken fragmenten. Deze meerzoete pophit wordt met zoveel agressie, brute grunts en gierende keyboards naar de Filistijnen geholpen, dat ik er ergens ook wel een soort van respect voor heb. Soms moet je denken van, nou, ik vind het knap. Ik denk dat dat de goede manier is om het te zeggen. En ik vind ook dat ik niet in mijn eentje moet lijden. Even kijken hoor, het zou wel leuk zijn als het ook naar boven kwam. Ik begrijp dat zelfs mijn computer zegt, joh, computer zegt,
2: hij hoeft
0: no.
2: Niet hoor.
0: It's okay. Nee, we gaan dit wel. Oh ja, want van datzelfde coveralbum kwam Ghost Riders in the Sky, waar jij ooit, lieve Max, een country, om maar even in Matthijs van Nieuwkerk speak
1: country,
0: te blijven.
1: Inderdaad, ja.
0: Een country item hebt gedaan. En daar kwam dat nummer ook van Children of Bodom. Dat komt dus van dat coveralbum.
1: Zij is toch lekker veelzijdig, hè?
0: Ja. Oops, I did it again and they did it again. Oh, dearie me. Dearie me. 'Cause you lose. Oh, perché?

0: innocent.
1: Ja, come on.
2: Kwiek, kwiek. Oeh, dat we het allemaal deden. Wat goed.
0: De geoliede machine.
2: Ja,
0: zijn wij.
2: Dat is duidelijk. Huh, nou ja, dan gaan we nu naar een cover die ik verrassend niet, waar ik niet, nou, ik dacht toen ik las dat hij er bestond, dat ik er heel kwaad over zou zijn. En ik ben minder kwaad dan ik had verwacht.
1: Nee, we, dat is ja, ook wel leuk voor de verandering.
2: Ja, dat is, ja precies, dat is leuk. Nee, het is een keer niet boos. Ja, 1999, daar gaan we naartoe. Naar Machine Head, om precies te zijn. En zij brachten het album Burning Red uit. En de, ze experimenteerden nogal met de new metal sound, want dat kwam toen op, jongens. En de beruchte producer Ross Robinson zat achter de knoppen. En tussen al het sonische geweld verstopte ze een cover van de Police. Waar Sting in 1979 zong over een eenzame strandjutter met een lichte, swingende reggae-vibe, maakte Rob Flynner een deprimerende, angstaanjagende, loodzware schreeuw om hulp van. Geen vrolijke baslijntjes meer, maar een gitaarmuur. En ik vond hem verrassend. Ik dacht, oh, oké. Okay. De message in a bottle is het dus. Ja, zie het voor je. Ik ben heel benieuwd, als ik dit nu verteld heb, wie van jullie denkt ja en wie van jullie denkt, oh mijn god, nee.
0: Ja, maar ik heb dit album echt super vaak geluisterd. Ja. In mijn nieuwe metal tijdperk.
2: Oh my god.
0: Op de middelbare school.
2: Oh.
0: Maar misschien heb ik een andere vette cover. Wat is het? Battery, volgens mij, van Metallica. En ja, eerlijk, ik vind die beter dan het origineel.
2: Het sowieso.
0: Ik vind het super vet.
2: Dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. Nee, precies. En jij, Max?
1: Wat was de vraag?
2: Of jij, denk je, jee of nee, vooraf? Wow.
1: Nee, ik had hem al geluisterd, dus ik weet het. Hij begint met nee en hij gaat halverwege het nummer. Ja.
2: Ja, dat is verrassend. Ja. En ons Neo?
3: Een ons zonnestraaltje.
2: Ja.
1: Ons altijd positieve...
3: Ja, nee.
2: Doe maar niet.
3: Nee, maar ik vind, ja goed, Machine Head vind ik sowieso een beetje...
2: Moeilijk. Ja.
3: Suf.
2: Ja. Oh, wow.
3: En ik vind dus toevallig de Police wel... vet. Dus dan denk ik, oh, moet
2: blijf
3: dit,
2: van de Police af.
3: Moet dit, nou ja, doe dan maar gewoon niet of zo. Maar let's go.
1: Het is heel lekker. Het is hartstikke lekker.
2: Nou, daar komen ze,
1: hoor. Meid.
2: Een boodschap in een flesje.

0: zag je meezingen, Mayo.
1: Tuurlijk.
0: Dat ging helemaal, ja, inclusief de, yeah, die wist, ja, je wist waar die zat.
1: Oh, dat ging automatisch dan.
0: Ja, dat zag ik. Dat was hartstikke leuk. Ik vond het leuk. En dan nu het stukje waarbij ik misschien zo meteen naar buiten moet om met Neo te gaan vechten.
1: Nee.
0: Kijk, ik weet, als je een van de meest iconische synthpopnummers aller tijden gaat coveren, en dan neem je gewoon een gigantisch risico. En dat ondervond het Italiaanse Lacuna Coil toen ze in 2006 besloten om Depeche Mode's Enjoy the Silence te coveren voor hun album Karma Code. Voor de diehard Depeche Mode fan, looking at you, Neo, is dit pure godslastering. Die iconische minimalistische synths horen onaangetast te blijven. Maar als we dan toch iets moeten coveren, dan heeft Lacuna Coil er in ieder geval een herkenbare gothic metal track van gemaakt. Waarin het duet tussen Christina en Andrea de elektronica redelijk opvangt. Redelijk.
1: Er wordt heel zuur gekeken, ja, naar
0: het
1: mij.
0: Het is mooi. Dit is,
1: praat maar.
0: Trying, ja, ja, ja. Gaan we vechten?
2: Ik ken hem. Toevallig, ja? Deze cover. Als de zanger niet bij had gezeten, had ik hem best oké gevonden.
0: Kijk.
2: Ik vind op zich die insteek wel goed, maar ik vind hun samen gewoon een beetje lijzig.
0: Lijzig.
1: Ik vind die man, die vent bij Lacuna Coil, daar heb ik me echt altijd helemaal dood aan geërgerd. Ik vond hem zo kut, laat hem er gewoon uit. Ja, echt. Want ook, dit heb ik ook veel geluisterd in mijn middelbare school. Dat was nog een beetje zoekende naar mijn identiteit, denk ik. Plus, in Emmen kwamen nul bands spelen. Dus, maar we hadden wel een paar dorpen verderop, hadden we Hardenberg. En dat heette Podium. En daar kwam af en toe wel eens een keer een metalband, waaronder Lacuna Coil. Dus dacht ik, daar ga ik heen.
3: Je moest,
1: ja, dus
3: wel.
1: Ik heb die gezien.
3: Ja.
1: Echt ook waarschijnlijk 2006 of zo.
0: Ja.
1: Ja, of misschien nog wel eerder, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar
3: jij zit eigenlijk helemaal zonder zang. Skip die man,
1: ook,
3: skip
1: ook die vrouw.
3: Skip iedereen die je kan skippen.
2: Ja.
1: Sowieso die man
2: anders,
1: in ieder geval.
2: Dat wil ik niet.
3: Ik wil dat het black is, en het is niet black.
2: Of God.
3: Of Doom, wat was het? Doom, God? Nee, Doom.
0: Good Doth.
3: Doom, black. Black Doom. Doom het black. Blackened Doom.
1: We hebben het over.
3: Jou, even
0: de muzieksmaak van Neo.
3: Blackened Death.
2: Blackened Death.
0: Ja. Dat we het nooit meer mogen vergeten. Opdat wij nooit meer vergeten ook de cover van Lacuna Coil.
3: Oh,
0: Enjoy the Silence, Neo. Ik neem aan dat je je koptelefoon uitzet.
2: Let's go.
3: Plaspauze.

0: Oh jongens, wat een rollercoaster ride was dat. Maggie begon ineens te gillen.
1: Nee, begon te huilen. Ja, begon bier te
0: en
1: gooien.
0: Mayo die kwam met een jeugdverhaal. Een
2: liefdesbrief.
0: Een liefdesbrief, ja.
2: Die ik ooit heb gekregen omdat ik een opmerking maakte over iemand zijn Lacuna Girl t-shirt.
0: En toen kreeg je een liefdesbrief.
2: Kreeg je een liefdesbrief.
0: Op echt, mijn... Mayo, ik weet niet hoe jij het voor me... Nou, ik weet het wel. Kijk naar deze vrouw. Ja. Weet je? I would want to date you too.
1: Ja.
2: I don't swing that way. Maar nee. Anders, Rhea?
0: Oh,
2: 100%.
1: Hallo, en ik?
2: Oh, jij ook.
1: Oh.
2: Nee, ook.
0: Oh, dan gaan we nu vechten met elkaar?
3: Alles samen.
1: Schaar. Ja, samen. Gewoon één huis?
0: Oh my god.
1: Let's go. Schaden tot wanneer vallen.
3: Lekker synchroon lopen.
0: Oh nee. Nee, dat kan niet. Want ik ben uit de, ik ben dan de buitencategorie.
2: Uit de relatie.
0: Ik doe niet meer mee.
2: Ik doe ook niet mee.
0: Nee. Oh nee, wij doen allebei niet meer mee.
2: Dat onderdeel heb ik laten verwijderen.
0: Ja, ja, dus wij doen daar niet meer aan.
2: Nou. Lekker man. Dus ja.
0: Jullie mogen met z'n tweeën lekker zien.
1: Je doet niet meer aan seks?
2: Pardon? Ik heb een stukje gemist.
3: Op de radio, mensen.
1: Oké, ja, dat kan.
2: Nee, dat klopt. Ik doe niet meer naar seks.
1: Nee. Ook niet minder, maar ook niet meer.
0: Nimmer meer.
2: Nee.
0: Nee, nevermore. Dat is goor, vies man.
2: Dus, en door.
0: En door, ja. En door. Nou, van de scharende ellende van de Koele Kooi. Komen we bij, want ik heb jou iets aangedaan net, Neo. Tenminste, dat dacht ik. En je hebt het waardig gedragen. Laat ik dat voorop stellen.
3: Ja, ik besefte me wel. Het is gewoon nog steeds kut. Sorry. Het is gewoon kut.
0: Je hebt het waardig gedragen.
2: Het is kutter dan ik me herinner ook.
3: As our teenage years.
0: Ja. Maar ik doe mezelf ook iets aan. Ik ben namelijk, sommige mensen weten dat wel, andere mensen denken, enorm Tears for Fears fan. Echt, het was namelijk, volgens mij werd ik 13. En toen kreeg ik van mijn beste vriendinnetje Andrea, Rhea en Andrea, kaartjes voor het concert van Tears for Fears. En dat was een ding. En daar heb ik voor het eerst geleerd van een roadie. Hij was 26, ik was 13. Nee, ik heb niks. Er is niks smerigs gebeurd. Dat is het grappige gedaan. Hij heeft een blikje cola. Hij wilde wel, maar ja. Ik was zo bleu dat hij het ook niet over zijn hart kon krijgen. Dat weet ik zeker. Maar hij legde mij uit dat als je gewoon een kistje met snoeren oppakt en via de achterkant een venue binnenloopt, niemand vragen aan je stelt. Die les heb ik ter harte genomen. Nou, dat weten jullie wel. Zo ben ik vaker ineens in een kleedkamer beland. Heb ik daar een biertje gepakt en ging vervolgens via de zijkant naar het podium. Ook een keer verkeerde podium op, maar dat is een ander verhaal.
1: Tot op de dag van vandaag heb jij altijd... Kijk, ik zie hem hier liggen.
0: Ja, ik heb altijd een snoertje.
1: Arm,
0: wacht even, laat even zien hoe dat er gaat. Ja, dat neem ik dan mee. Zo.
1: En dan doe je zo.
0: Stekker die nergens. En dan, nee, ik loop even. Even ik biertje, moet even. Ja, ja. Nee. Ze hebben juist de in-eer van de... Ja, dat. Ja. Ah, ja, goed. Die meneer zorgde ervoor dat ik dus voor het eerst in mijn leven ergens backstage was. En ik heb echt mijn kleine puberoogjes uitgekeken.
1: Ah, toen je 13 was.
0: En ik ben op de foto geweest met de heren van Tears for Fears. Die foto is er nog. Je ziet mij... Nou, als je mij graag... Ik neem hem volgende keer mee.
3: Yes, please.
0: Is daar echt fucking awkward zo. Tussen hun in en zij staan netjes te poseren zoals je dat doet met een meisje van 13 waar je niet aan wil komen. Dus zij hebben een hoverhand allebei.
1: Maar goed. Toch die gast met die zo'n boblijn krul, ja, zo'n enorme konijnenmond?
0: Ja, precies. En zijn tegenhanger die lijkt zeg maar op de mislukte versie van Andrew Ridgely van de Wham. Als die zeg maar verkeerd geboren was. Dan, ja, nee, ze waren niet knap. Ze waren niet knap.
1: Maar ze waren zo muzikaal.
0: Ze waren zo muzikaal. Nou, vond ik wel, ja. Vond ik wel.
1: Maggie. Vond jij ze knap toen?
0: Nee, ik vond ze niet knap.
1: Oh, okay.
0: Nee. Maar dat is ook waarom ik was helemaal niet bezig met dat soort dingen. Ik was wat dat betreft een laadbloeier. Ik wilde gewoon knikkeren en muziek luisteren. En that's it.
1: Met die gast van Tears for Fears.
0: Nou ja, die roadie heb ik dus echt serieus een krijtdingetje mee zitten maken naast zijn vrachtwagen. En toen wist hij, dit gaan we niet doen. En toen heeft hij me netjes aan mijn vader overgeleverd. En ik heb nog... jaren kaarten met deze man geschreven. Never forget Rod. Dan stuurde hij een mooie kaart. Dan was hij ergens in Azië met een band. En dan stuurde hij een kaart van... kijk, dit is het strand in Bali. En dan zei ik, ging ik schrijven. Ik had een proefwerk en ik vond het heel moeilijk.
3: Ik vind het raar, maar ook wel lief.
0: Ja, dit is... Different times, maar goed. Fan van Tears for Fears. Dus hoe kom je dan in godsnaam aan een mental podcast? Niemand die het weet. Anyway, dat is ding 1. Tears for Fears vind ik vet. Covers vind ik moeilijk. Mm. Als hier op het radiostation een powerplaat wordt aangedragen die bestaat uit covergedeelten of te grote samples, dan ben ik alweer helemaal aan het roken en boos. En ik ben dus op zoek naar covers in metal. En dan hebben deze potverdomme Arch Enemy eikels hebben Shout gecoverd. Nou vind ik Shout, dat ga ik er wel even bij zeggen, het minste sterke nummer van Tears for Fears. Maar het is wel hun hit geweest. Ik moet altijd denken aan, volgens mij is het Hans Thewe, die daar een hele vervelende sketch over heeft.
1: Oh ja.
0: Shout, shout, let it all out. Ja, dus ik begrijp het. Maar dan denk ik ook, als je dan iets covert, waarom deze? In vredesnaam, jongens. Maar dat hebben ze dus gedaan. En ik heb hem geluisterd. En tot mijn grote schrik was ik niet kwaad.
3: Oh, she likes it.
0: Ja, dit hadden ze eigenlijk zelf moeten doen. Terwijl de cover van het nummer van die film bij Donnie Darko. Ik ben even de titel kwijt. All around me are familiar faces.
3: Ja, ja, ja.
0: Dat is oorspronkelijk Mad World is eigenlijk een beetje een bijna schuurte tegen Nine Inch Nails-achtige industrial aan. Het origineel. En dan komt deze zijde zachte, natte gimp met zijn opa pet. Dat nummer helemaal naar de god helpen. Daar ben ik kwaad over. Maar hier dus, gek genoeg, ik weet niet. Ik heb waarschijnlijk gewoon een afwijking. Nou ja, dat weet ik wel zeker. Ik ben hier niet boos over. En daarmee wil ik graag mijn ronde beëindigen. We gaan luisteren naar Shout van eigenlijk Tears for Fears, maar nu dus Arch Enemy. Oh. En daarna geef ik het stokje over.
1: Ik dacht, die hebben we net gehad.

0: uiteraard waren we allemaal al lang weer afgeleid door allerlei andere dingen. En over afgeleid gesproken, afgegleid.
1: Oh,
0: dat is geen goede vervoeging. Maar we gaan naar de glijlijst van Neo.
1: Ik neem nog wel even je challenge aan van, zijn dit de slechtste covers die er zijn? Ik heb nog veel slechtere covers gehoord. Vooropgesteld dat ik echt een teringhekel heb aan covers. Behemoth heeft een keer The Cure echt vernacheld.
0: Ja, dat mag niet. Dat mag gewoon niet.
1: Forest hebben ze vernacheld. Maar ik daag de lieve luisteraars uit. Mijn kutste cover ooit is Puddle of Mud.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
1: Die
0: ja, ja.
1: About a Girl van Nirvana covered. En het was zo vals. En het was zo naar, brekende stem, alles. Als jij er een weet die nog kutter is dan die...
0: Ja, speaking of Puddle of Mud, met wel iets leuks aan cover. Er is een koor van zusters, nonnen, die She Fucking Hates Me hebben gecoverd van hun. Brilliant. Het is echt heel mooi.
2: Echte nonnen?
0: Ja.
2: Echte en die nonnen, snapten echte. Ook wat fucking
0: ze begrepen wat het betekende. Okay. Ja.
1: Ze begrijpen het concept.
0: La, la, la, la.
2: Maar ze weten...
0: Ja, ze hebben het nooit gedaan. Nee, misschien wel.
1: Talking about fucking.
0: Ja. Nice little bridge.
1: Goeie, hè? Ja, we hebben het hier natuurlijk al een keer eerder over gehad. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat iedereen wel iets van een glijlijst heeft. Een playlist of een paar liedjes waarvan je denkt... Ja man, dat brengt wel de mood of zo. Of het helpt iets vooruit.
0: Het helpt iets vooruit ook. Wauw.
2: Wat
0: helpt het vooruit?
1: Ja.
2: Vocht vooruit.
1: Gewoon denken aan je tienerjaren en dat je eerste vriendje of vriendinnetje, die komt dan thuis en zit je samen zo, ga een muziekje luisteren. En, nee, als, bij mij vroeger als tiener werkte de Deftones altijd goed.
2: Ja, hop.
1: Standaard.
0: Ja, Deftones sowieso.
2: Slagspoor, alles.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja.
1: Dus same. Ik dacht, weet je, ik heb echt een playlist van 12 uur aan dat soort nummers. Laat me er nog een keertje in kijken. Ik moest al lachen toen ik deze playlist maakte. Want ik wil graag beginnen met het nummer. Niet per se het hardste metal nummer wat er is. Maar het achtergrondverhaal is hysterisch grappig, vind ik. Het is een nummer van Faith No More. En toen de toetsenist uit de kast kwam, heeft hij een nummer geschreven waarvan hij dacht... dat gaat Mike Patton nooit live zingen. En het is een van hun grootste hits geworden. Want Mike Patton is gestoord. En die zegt, natuurlijk.
2: Ja, yeah, let's go.
0: Ja.
1: Gaan we gewoon doen.
0: You're my flavor of the week. Beste zinnetje in een nummer ooit.
1: Ja, het is een pittig nummertje. Dit is dus Faith No More met Be Aggressive.

0: finish.
1: Ja.
2: Waar zou dit nummer nou over gaan?
1: Stofzuigen.
0: Overigens, dat is ook een nummer die in mijn geleidlijst staat. Maar dat is de jeugd van tegenwoordig met elektrotechniek. Die videoclip is fucking genius. Check it out.
3: En hoe gaat het nummer dan? Dat je daar lekker op glijdt?
0: Ja, dat ga ik hier nu niet voor doen. Dat is een beetje raar. Nou,
1: laat die vrouw met rust.
0: Ik kan helemaal niet rappen.
3: Okay.
1: Maar dat scheelt ook.
0: Ja. Gaat een keertje checken.
3: Ik ga checken, meid. Ja.
1: Moving on.
0: Next. Iets serieuzer. Normaal vind ik... Ik ben de laatste tijd wel weer even een tool mode. Maar als ik aan die gozers denk, dan zuigt alles zich acuut vacuüm. Ik vind dat echt nou niet per se mannen waar ik de feels voor krijg.
3: Wie Maynard?
0: Och, ja, echt een kwalm. Maar wat een zanger. Anyway,
3: oud.
0: Hij heeft ook andere bands. Waaronder de band Pussifer.
1: Mm-hmm.
0: En zij hebben een nummer. En ik vond het al een lekker nummer. En toen hoorde ik hem de gevleugelde woorden zeggen. Jesus is coming and so am I. En toen dacht ik, ja, oké. Dit gaat op de lijst. Dus hoe spreek ik het uit? Het is Pussifer en het nummer heet...
1: Reverend 22.20, Don't Shoot the Messenger.
0: That one.

0: snap deze wel op de glijlijst. Ik was al helemaal weggeglooien.
1: Wordt het al een hete zomer?
2: Moesten we vorige keer niet handdoekjes erbij pakken?
0: Ja, mooi. Handdoekjes
1: zijn er
0: ook
1: nog niet, hè?
0: Nee, maar nee, we zijn... We ja, Neo. Enlighten us.
1: Ja. Ja, ik dacht als we nu toch... Hè, want ik zei net tijdens dat het nummer speelde van... Ik zie hier wel een beetje stripper vibes in. Mm-hmm. Vind ik sexy, vind ik leuk.
0: Ja.
1: Dan is er nog één in dezelfde trant.
3: Mm-hmm.
1: De vaste luisteraars weten dat ik enorm, enorm horror fan ben. Ik probeer ook echt elke horrorfilm te kijken die er is. De connectie is misschien een beetje raar, want het nummer komt uit een horrorfilm. Maar hier gaat het dan gewoon om de beat en de vibe. Dus we gaan nu naar Rob Zombie's House of 1000 Corpses. Check die film.
0: Ja, sowieso. House of 1000 Corpses op de glijlijst.
1: Ja.

0: Ja, jongens.
1: Bijzondere keuze.
2: Zeg je ze zelf.
0: Ja, al zeg je het zelf, inderdaad. Het is wel een, het is een bijzondere keuze.
1: Ja, soms verbaas ik mezelf en dan denk ik, er is echt iets mis met mij. Maar dat is oké. Okay.
2: Het is oké. Okay.
1: Het is helemaal nice.
0: We vinden je hartstikke lief.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja.
3: En we kinkshamen niet.
0: Nee, dat sowieso niet.
1: We listen and we judge.
0: And judge, yes. Absolutely.
1: Zeker.
3: Maar die houden we dan in ons aan de binnenkant.
2: Nou, ja. Vaak wel zien we
0: op het gezicht.
2: Ja. We wel eens dat er vaak een camera hier staat.
0: Vaak niet. Ja, de stank face. Ja.
1: Zuur
0: ja.
1: Meldje.
0: Ja, maar geeft niet. Maar wij respecteren elkaars mening.
1: Wat zou jij op je glijles zetten, Max?
2: Ja, die heb je vorige keer al gedraaid. Deftones. What's your change, denk ik. Alles eigenlijk van Deftones.
0: Ja, maar change is wel de ultieme... Je mag mijn BH loshaken nummer, ja.
2: Nou, dat is het.
0: En daarna moet je rennen, want dan rolt het hele zootje zo...
1: Flat.
0: Ja. Avalanche.
1: Hier, maar ik zei het toch, Deftones, altijd goed.
2: Ja, altijd goed.
1: Altijd
2: ja.
1: Goed.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Maar
2: ja,
3: we hadden net al geconstateerd dat ik niet meer aan seks doe.
0: Oké, okay, wat wil je dan op je blijlijst?
3: Mijn blijlijst, ja, de Tang Song natuurlijk van Cisco.
1: Hell ja!
3: Tang.
1: Ja!
3: Ja, nee, geen idee. Ik zat er net over na te denken. Ik zou het echt niet weten. Hè. Ik kom erop terug.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dat is mooi. Ja, of, nou ja, de Deftones altijd op de glijlijst. Ja. En geen metal, maar... ga je geen metal erop gooien?
1: Wat zeg je nou?
0: Wat zeg je nou? Wat
2: uit ons groepje. Okay. Uit de groepsapp.
1: Is het Tears for Fears?
0: Nee.
2: Shout. I in all out. Nou, als er iets woestijn gerelateerde vagina oproept... Is dat,
0: nee, ja, dat is wel gaaf. Dat is wel, op zich, ik zie hier een mooie animatie bij. Die zo...
2: Ja, dat is heel visueel ingesteld.
0: Ja, ik ben heel visueel ingesteld. Ik zie de oester openen en...
1: Oh.
0: Shout.
2: Ja, let het al uit. Er komt niks in.
0: Nee, precies. Nee. The.
1: Zeg me geen metal. Helemaal niks.
0: Nee, maar dat zou ik op een glijlijst gooien.
2: Het is ook
0: tevens slaapmuziek. Dus het is ook wel een beetje tegen het omrollen aan.
2: Tegen het tuigje.
1: Een soort Russisch roulette hier.
0: Die wat heb gaat ik niet, Maggie. Dat weet je toch, verdorie. Daar gaat ze weer.
1: Ja, even opletten.
0: Ja, even opletten.
1: Bij de les.
0: Geen huigjes hier. Goed. Terug naar Neo.
1: Terug naar Neo. Voor
0: die wel een huig heeft.
1: Ja, helaas wel.
2: Wel twee.
1: Mijn gag reflex is zeer aanwezig. Ga snel. Voordat we zo naar het nieuws gaan, hè, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, het nummer wat we niet gaan draaien was een nummer van Ishaan. Jullie kunnen dat later, als de podcast uitkomt, nog een keer op de show notes terugvinden. Maar om met de zanger van de volgende band te spreken, te quoten, want dit roept hij altijd als ze het optreden doen. This one is for the ladies.
0: Aww.
1: Dus we gaan naar Cannibal Corpse en Fucked with a Knife.
0: Ja. Want waarom ook niet?

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Je luistert nog steeds naar Moshkill, de nog hardere podcast. Na mijn greep uit mijn geleidlijst is het tijd voor Mayo's zoektocht naar nieuwe muziek om te beluisteren. Er is alleen even een...
1: een klein kinkje in de kamer.
0: Ja, ze is weg.
1: Ze is er vandoor.
2: Heel boos, maar niet hier, zeg maar.
0: Nee. Boos, nee.
2: Andere prioriteit.
1: Maar goed, maak het verhaaltje af. Misschien is het terug tegen de tijd dat jij...
2: Heel langzaam praat.
1: Oké.
2: Hoi.
0: Boor een deur. Ze is niet meer boos.
2: Nee, okay, ze is niet meer boos.
1: Nou, je bent niet meer boos.
0: Kom terug.
2: Ja.
1: Ja. Maar maak even het verhaal af.
2: Ik weet niet wat jij aan het doen was, maar...
1: Nee, je blijft gewoon stil.
0: Ja, Mayo's boze lijst. Daar gaan we nu naartoe.
2: Gaaf.
1: Nou, gaaf. Ja.
2: Gaaf of ga? Ga. Gaaf, ga.
1: Gaaf.
0: Ga maar.
3: Let's go. Ja, ik ben nog steeds natuurlijk op mijn zoektocht naar de nieuwe muziek. En ik heb meerdere, hoe zeg je dat, straatjes al geprobeerd. Zoals vorige keer de Stoner.
0: Zeker.
3: En ja, zeker. Superleuk. Maar... waar ik toch nog altijd het meest blij van word, is als de muziek heel boos is. En andersom, als de muziek heel blij is, dan word ik daar ook echt heel boos van. Echt, ja, serieus.
1: Ja, want dat is wat jouw probleem is met Electric Callboy, onder meer.
3: Onder andere, ja. Maar de allerergste is Walking on Sunshine. Daar word ik echt...
1: Word jij boos van Katrina and the Waves?
3: Geen idee wie die fucking bitch-ass bitches zijn die dat nummer hebben gemaakt. Oh, maar echt, ik word
1: Katrina van. Ik ga even iets zoeken, wacht.
2: En Happy?
0: Ja, can van Pharrell.
3: Nee. Nee, nee, gewoon al die blije kutmuziek moet je echt uit mijn buurt blijven. Er zijn weinig nummers waar ik een emotionele reactie op krijg, maar die blije shit, oh nee, echt hou op.
2: Gewoon voor eerste symbool al, nee, China, ja. Nee.
3: Echt fuck off, echt, nee.
0: Hij komt echt van zo diep, hè?
3: Dat zeg ik, dat is echt... De meeste dingen ben ik qua, hoe zeg dat, emoties gewoon steady. Maar hier...
2: Oh, nee. Ik slaat alles plat uit.
3: Ja, nee, sorry, maar echt...
1: Het is alweer voorbij, Sorry, ik wilde
3: het
1: even testen.
3: Nou, dan heb ik de boze lijst extra nodig, want daar word ik dus wel blij van. Ik heb 3 fantastische nummers geselecteerd voor deze boze lijst. En dat is... tezamen wel 6 hele minuten muziek.
1: En het komt goed uit, want Maggie heeft iets uitgebreid voor jullie namelijk. Dus
3: dat
1: komt
3: nice.
1: Goed.
3: Ja, ik had al de voorspelling gedaan dat Neo vindt het allemaal kut, denk ik. Maar goed, dat horen we dadelijk.
0: Ja,
3: stay tuned. ik heb 2 nummers die zijn wel echt heel boos. En de eerste, dat is een band die heeft denk ik de rest van de wereld boos gemaakt. Dus ik dacht, daar beginnen we mee. Het is al een beetje oud in plaats van nieuws inmiddels. Maar het gaat over Endit. En die hadden een maandje geleden hadden die Banana Gate. Hebben jullie iets van meegekregen?
0: Wat?
1: Nee. Banana Gate. Wat is Banana Gate?
3: Banana Gate, ja.
1: Kom op met de juice. Ons juice kanaal Mayo gaat aan.
3: Ja. Ik kom natuurlijk weer van alles tegen in mijn doomscrolls. Zo ook dus Banana Gate. En dit die had tijdens een show in Toronto op 5 juni... hadden ze een man in een bananenpak naar voren gehaald.
2: Ah, ja.
3: Gaat iets dagen.
1: Ik heb daar zijdelings iets van gehoord inderdaad.
3: Toch wel.
1: Maar vertel verder.
3: De beste man die werd naar voren gehaald. En er werd een enorme, echt wat was het, 2 setlisten gepakt en mensen begonnen al te klappen en die zanger zo nee, ho. En die bassist zo, nee, dat gaan we niet doen. Dus het verhaal was, jij wil aandacht, nou krijg je aandacht. Degene die de banaan stript, die krijgt de setlist. Want zij vinden dus zo'n bananenpak helemaal kut.
1: Wat ik op zich snap, maar dat zijlijntje.
3: Ja, en mensen waren ook wel gevallen over dat de bassist had nog gezegd van... Oh, you got the attention, now we must kill him. Oeh, dus ja, er waren wat uitspraken gedaan die niet helemaal lekker door de beugel konden. Daar gingen mensen, die vooral op het internet ging het daar veel over. Dus het werd Banana Gate genoemd. Dus de band niet zijn als dan vervolgens niet met een statement komen. En altijd statements, dat is fantastisch.
1: Heerlijk, love it. Bananenstatement.
3: Dus, wat zeg je?
2: Bak popcorn erbij,
3: ja. En dus denk je dat ze hun excuses hebben aangeboden? Nee. Of denk je dat ze gewoon even lekker gedoubled down hebben?
2: Kill him.
1: Double down, zeg ik.
3: Ja.
0: Ik kan daar wel respect voor hebben, hoor.
3: Ja.
0: Als het niet te haatvol is of zo. Als je dan gewoon zegt, ja, het was gewoon kut. Ik was boos.
3: Dus? Nou ja, die zanger die heeft een statement uitgebracht. Want hij was degene die de Banana Man ervoor heeft gehaald. Die trouwens, dat bananenpak is echt helemaal naar de kloten gegaan. Hè? Die is kapot, ja, die bestaat niet meer. Die is op. De zanger heeft het statement gedaan. The funniest thing to come out of this is all people telling me they were disappointed in me when the first song I ever wrote for this band is called Give Up, which is where I instruct people to walk into the woods to commit suicide. You obviously have not been listening to the band and I don't know what the fuck you thought you what's going on over here. We are a hardcore band. We do hardcore things. Dus hij dacht, double down.
1: Dus, dan gaat mijn seniorenhoofdje toch even van krullen. Oké, dan. Rustig aan, vriend.
3: Ja, nou ja, goed.
1: Hou adem. Eet een banaan.
3: Eet een banaan. Vervolgens speelden ze in Europa. Waaronder op Jera On Air.
1: En toen had iedereen een bananenpak aan.
3: Nou, het was dus iemand met een bananenpak aan waarop stond What's up and dit?
0: Ook een bazenactie.
3: Ja, vond ik heel grappig. Nou, deze beste man is op het podium gevraagd. Er werd gekniffeld en volgens de zanger was het The Great Banana Treaty of IJsselstein. Daar was de vrede weer, weer terug.
2: Was dezelfde man?
3: Nee.
1: Nee, die andere.
3: Nee, want die andere was in Toronto.
1: Die heeft traumatherapie nu, denk ik.
3: In Nederland, in de EU, worden allemaal natuurlijk gewoon goede... Ja, hoe zeg je dat? Een soort van tribunaal hebben ze gehad. En nou is het allemaal weer oké. Ik weet niet of deze bananenman dan de setlist heeft gekregen. Daar heb ik verder geen informatie over. Maar ik vond het ergens, dacht ik, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Want die bananenman die had natuurlijk ook een statement gedaan in zijn stories. Van ja, wij zijn altijd degene die naar de hardcore shows komen. Zijn altijd degene die de misfit zijn geweest. En wie zijn jullie dan om tegen mij te zeggen wat ik wel of niet aan mag? En toen dacht ik, goed punt. En aan de andere kant dacht ik ook, ik vind die bananen pakken of Pikachu pakken of whatever the fuck pakken. Vind ik ook stom bij een hardcore show.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, dat is net als wanneer mensen in de pit gaan roeien. Dat vind ik ook debiel. Ja. Hou daarmee op. En toen dacht ik, ik denk dat voor mij is een bananenpak is ongeveer op hetzelfde niveau als mensen die roeien. Daar wil ik ook het liefst gewoon bovenop springen. Ik doe dat niet. Ik hou me dan in. Maar ik snap dat andere mensen dan denken, fuck off. En die springen er wel bovenop. En terecht. Dus zo voel ik me denk ik ook een beetje over het bananenpak.
2: Maar dat is nog anders, vind ik, als je op het podium staat. Want ik vind als je op het podium staat en er staat gewoon een guy te genieten van je muziek in een fucking bananenpak. Nou en? Who cares?
3: Ja,
2: maar doet toch niemand kwaad?
1: Nee, maar er was een verschil tussen... Maar dit gaan we dan een beetje nuanceren. Nee, hij... Natuurlijk, als jij in een bananenpak wil lopen... I don't care, lekker naar de supermarkt in een bananenpak, top.
2: Ja, lekker.
1: Maar hij klom het podium op.
3: Nee, dat was die Bayera was op het podium gevraagd. De andere bananenpakman
1: Maar
3: bedoel, is niet...
1: De eerste bananenpakman is niet...
3: Nee, die was niet op het podium. Nee.
2: Die was gewoon
3: Living is best banana life. Ja, ja.
2: Lekker laten. En ik vind het anders als je in het publiek staat dan als je op het podium staat. Als iemand niet iemand kwaad doet of iemand verpampen schopt of wat dan ook. Lekker laten.
1: Ja,
2: lekker
1: precies.
2: Genieten.
1: Dat is waar. Live and let live.
2: Ja, dat vind ik wel.
3: Ja, weet ik niet. Er was ook een roeipit bij Drain. En daar was dan weer mensen die daar dan weer boven opsprongen. En toen zei de zanger van Drain ook, let's dogpile them. Dus dacht ik, mee eens. Ja. Met je roeipit, behalve als het piratenmetal is of vikingmetal of andere bootgerelateerde metal, dan moet je lekker roeien.
2: Ja, maar ook dan.
3: En bij bananenmetal doe je lekker je bananenpak aan. Bij een hardcore show, ik zou het niet doen. Maar
1: what
3: goed.
1: The hell is bananenmetal?
3: Oh. Weet ik veel. Je hebt toch voor elke metal is er wel een soort
1: van... Dat is Harry Belafonte ineens helemaal losgaat.
2: Type of negative.
1: Met de bananenbootsong, toch?
2: Dus metal.
3: Maar goed, dus de meningen zijn nogal verdeeld en... ik weet niet. Wat vinden we ervan? Ja, ik denk, doe gewoon lekker geen bananenpak aan. Maar goed, dat is mijn mening. Ik vind dat ook stom.
2: Ik ben team banaan.
1: Jij bent team banaan?
3: Team banaan. Ik ben team niet banaan. Maar dat gezegd hebben, ik ben ook niet team, maak de banaan dood. Dus de banaan mag voor mij wel leven.
1: Maar ja, misschien
2: maar
1: meer
2: thuis
1: plak de banaan met Gaffer tegen de muur. Dan kan je er nog een miljoentje voor vragen.
3: Ja, precies.
1: Ja.
2: Prak hem even.
3: Ja, nou en iemand heeft dus een hele mooie setlist gekregen. Ik weet niet wat je ermee moet, maar...
1: I don't know, boven je bed.
3: Waarom versparen mensen dat? Vind ik ook iets gek. Van. Maar goed.
1: Dit is een fenomeen. Wat ik dus ook niet... Ik wist dat ik het niet wist. Wat moet je met dat papieren vod? Ik was vorig jaar bij een seniorenconcert. Want ik schaar mij tegenwoordig onder de senioren. Living Color, die waren afgestoft voor de gelegenheid. En aan de bademing, dat wel. En daar stond ik dus... Ja, slaapapneumasker. Ik stond vooraan, want ik ben nooit ouder dan 16 geworden. En naast mij stonden mannen van zekere leeftijd... die ook nooit ouder dan 16 waren geworden. En die hingen al zo te kijken of er al een lijst... En zodra het concert voorbij was... ontstond daar een schermutseling tussen de 60-plussers... die dan het snelst dat ding wilde pakken. En dat ik echt dacht, ja, maar vriend, je, I don't know. En dan ook helemaal zo... met die knuisjes zo naar de garderobe stiefelen. Van niemand aan haar met de setlist zit. Ik word daar baldadig van. Ik heb dan heel erg zin om dan...
2: Zo even ja, mijn nageltje ertussen. 20 stukken dat, te scheuren en ja, op te gaan staan.
1: Het is heel kinderachtig. Ik heb het niet gedaan. Ik was ook met een vriend die mij hiervan heeft tegengehouden. Want die zag het aan me. Die zei, nee, we gaan eerst wat drinken. Oh, oké. Okay.
2: Ja, ik trok jou zo weg.
1: Ja.
4: Zo. Het verzamelen van dat soort dingen maakt mensen wel echt aso's, hoor. Want ik heb meestal mijn vaste plekje bij concerten wat ik fijn vind. De mensen die hebben geknokt om een drumstokje wat je kant op kwam. Of
1: ja.
4: Er werd een hoe heet zo'n ding? Gitaar, plektrum ja. in het
2: hersenpan ingeslagen.
4: Ja, dat ja. Ik echt denk, doe even normaal.
2: En je hebt ook van die mensen die het zeg maar online zetten. Je hebt dus, dat heeft Rob wel eens verteld, een website. Daar zet iedereen de setlist van een bepaalde tour meteen online.
4: Ja,
2: zo, en dan ga je naar een show en dan ga je kijken... wat hebben ze?
1: Hebben ze een ander liedje?
2: En dan ze, ja. Oh ja, nee, maar die hebben dat ze omgedraaid. En dat ze dan helemaal FM. Van tevoren... Ja, ja, nou ja, ik
1: zet
2: weet wie boeit dit.
3: Nou, mensen iets van tevoren... Ja, ik kijk ook wel eens om te kijken van tevoren... wat gaat er komen. Ja.
4: Nou, ik nu gaan plassen.
1: Oh, ja,
2: even,
1: ja, ja.
2: Oh, ik ga sla je het ook nog hallo. Mentaal op. Sst, sorry.
3: We gaan luisteren naar Ended. Dat is een minute lifer.
1: Wauw.

0: Denk je dat er een banaan langskwam toen dit laatste gesprekje plaatsvond?
1: Jazeker. Ja, ze passen zeker op de boze lijst, want ze zijn echt wel boos. Ze hebben ook nummers zoals The Billion Dollar Question, Who Must Die to Keep You in Your Luxury. Dus ja, ze zijn best wel boos op de wereld. Dus ik vond ze wel passend voor mijn boze lijst. Dus, er werd nog net gevraagd, komen ze uit Canada? Nou, voor de verrassing heb ik eens een keer geen Canadese band.
0: Nee, helemaal niet. Snokkes.
1: Nee, deze komen uit Baltimore. We werken ook samen met de producer van onder andere Rea's favoriete band, Turnstile.
0: Sorry, ik werd even misselijk. Ja, ga door.
1: Ja, nee, ja, dus dat is een beetje, ja, en dit. Ik vind ze best wel vet. Nou. Dus de publiciteit heeft ze best goed gedaan. Ik denk wel een paar nieuwe fans misschien opgeleverd.
0: Nee, ik vind dit heel oldschool.
2: Ik ging net googlen hoe oud is deze band.
0: Ja, want dit doet mij echt een beetje denken aan mijn jeugd. Dus ja, Kruik. Leuk.
1: Ja, ik kon het niet zo goed vinden, maar ik zag hun eerste EP is uitgekomen in 2017. Dus bijna 10 jaar oud dan. Ja, ik weet niet of het daarvoor al bestond.
0: Ja, ik denk dat dit heel goed heeft geluisterd naar een aantal andere oude rotten.
1: Zeker.
2: Ik vind dit niet vervelend.
0: Nee.
1: Oh, wauw.
2: Ja, nou, ik hou meer een beetje van die oldschool stijl, I guess. Maar ik heb een theorie, want ik dacht ook, ik was even aan het googelen en ik zie dat er mensen van kleur in deze band
1: zitten. De zanger, ja.
2: En dan kan ik me heel goed voorstellen dat een banaan in het publiek.
0: Ja, nu snap ik hem ineens. Ah. Snap ik hem ineens wel. Ja.
1: Okay. Ja,
2: laten we ervan uitgaan dat het niet de bedoeling was, maar indien wel. Dan is elke trap die heeft gekregen.
0: Oh, ja. Ja.
1: Had ik ook nog niet over nagedacht. Nee. Want deze bananenman is wel als statement ook dat hij eigenlijk altijd in een bananenpak naar shows gaat.
2: Nou ja,
0: maar goed, maar ik kan me voorstellen dat als je een boos mens van kleur bent, dat die even helemaal niet lekker valt.
1: Ja, ja, wie weet. Nou, deze mens is best wel boos. Dus ja, wie weet.
2: Klonk lekker.
0: Ja.
1: Nice. Nou, dan de volgende twee. Ben benieuwd. de volgende band heet Knuckle Sandwich.
2: Yes.
1: Dus gewoon alleen de naam.
2: Brute naam.
1: Ja, precies. Die impliceert al dat ze wel boos zijn. Denk ik. Ik kon...
0: Of honger hebben.
3: Sorry. Dat ze zo een knokkels erbij opeten.
1: Ja, dat hebben jullie niet. Ik kon niet superveel over deze band vinden. Ze zijn ook best wel nieuw. Hun eerste EP of een van hun EP's is uitgekomen in 2024. Ze hebben ook nog helemaal niets in Europa gespeeld. Ze kan ook niet vertellen of het een vette band is live of niet of whatever. Het enige wat ik wel kan vertellen is dat ze in Maggie's Quiz zouden kunnen met de onleesbare logo's. En dat vind ik dan wel weer bijzonder voor een hardcore band. Volgens hun eigen bio is het een... Of nee, volgens AI volgens mij was het... Heavyweight, Beatdown, Hardcore en Slam.
0: Oh,
1: uit Inland Empire, California. Ze zijn niet... Het is niet een supergrote band. Want ze hebben ongeveer 9... Ja, trouwens was het niet supergroot. Ze hebben best wel veel luisteraars per maand. 90.000, dus dat is best wel veel. Maar gewoon super nieuw. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe we deze band hebben ontdekt. Waarschijnlijk gewoon Spotify. Gewoon, ja. Dit kwam langs.
0: De For You list.
1: Ja, en er was een stukje tekst dat viel op. Waardoor we dachten, oh, wat zei die nou? Even nog een keer luisteren. Dus dat is het nummer Melting Ice. Dus daar gaan we dadelijk dan ook naar luisteren. In mijn zoektocht naar wat informatie vond ik een volgende quote van de zanger Jorge. We started this band while I was finishing up coursework for a master's degree in Chicana studies. Ze hebben nummers in het Engels, maar ook in het Spaans.
0: Ja.
1: My research revolved around the performance of masculinity in hardcore punk rock. The lyrics I write are rooted in violence as an extension of masculinity. En dat las ik echt net vlak voordat ik hier naartoe kwam. Dacht ik, oké, ik weet niet wat ik hier nou weer van moet vinden.
0: Ik hoop dat het ironisch is, eigenlijk.
1: Ik denk het niet.
0: Nee, dat vrees ik ook niet. Maar als het ironisch is, vind ik, haha. En anders denk ik, ja, really?
1: Ja, precies.
0: Hebben we nu de Andrew Tate van de hardcore gevonden.
1: Ja, hardcore Tate.
3: Bloesje.
0: Hardcore Tate.
2: Hardcore
0: Tate. Ja, als hij balletschoentjes aan heeft, dan komt het goed.
3: 7-8 broek.
1: Ja, precies. We gaan luisteren naar het nummer Melting Ice. En dan wellicht pik je daar die lyric op waarvan ik dacht, huh? Oké, let's go.
0: Nou, let's go.
1: Ja.
0: Lijkt me leuk.

0: Volgens mij heb ik de zin gehoord.
1: Ja, denk je?
0: Mm-hmm. Welke denk je? And the bitch you came with.
1: Fuck you, your mom and the bitch you came with.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen best boos.
0: Ja.
1: Als ik zo'n stem had, zou ik misschien ook wel boos zijn.
0: Beetje... Hij klinkt wel een beetje geconstipeerd.
1: Hij klinkt een beetje, ja, ik ben eigenlijk heel boos.
0: En ik moet poepen.
1: Ja, dus ik zit dan met mijn vriend in de auto als we weer ergens naartoe rijden. En dan gaat hij vervolgens elk nummer meezingen met dit stemmetje.
0: Super irritant.
1: Super fijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, je kan elk nummer daarna vertalen ook. Dat is echt heel fijn.
0: Ja,
1: ja, gesproken over roadtrips met mijn lieve vriendje. Zo ontdekten wij de volgende band, Piss End. En ik zei, ja, deze moet op de lijst. Voordat ik wist dat ik de boze lijst ging doen, deze aflevering, dacht ik, dit nummer komt sowieso in een lijst. Dus ik heb eigenlijk het thema daaromheen bedacht. Ik vond het gewoon een goede naam voor een band. Dus dit nummer staat nu in mijn favoriete lijst. Mm. Want ja, ik was aan het rijden. Ik rijd meestal, want blijkbaar is mijn auto de fijnste voor de roadtrips. Dus, en ik vind het zelf fijn om dan in mijn eigen auto te rijden. Dus ik kon even niet een aantekening maken om zo Piss End op te slaan. Dus mijn vriend zei, oh, ik zet hem wel even in je favoriete. Ik zei, oké. En dan komt hij natuurlijk altijd bovenaan in die lijst. Dus ondertussen staat hij nu op nummer 3. Maar dat betekent ook dat als ik dan op de fiets zit, dan kan ik geen nummer skippen. Dus ik heb dit nummer nu echt al heel vaak geluisterd. En eigenlijk vind ik hem best wel vet. Deze band is ook best wel nieuw. En het irritante van die nieuwe band is dat je er ook gewoon eigenlijk bijna niks van kan vinden. Ze hebben ook nog niet in Europa getoerd. Ze noemen zichzelf Indiana Corn Fat. Ja, HXT, hardcore. Dus dat is ook hun bio op Spotify. Letterlijk gewoon dit, 3 woorden. Het nummer waar we naar gaan luisteren dadelijk is samen met Lil Sleepy. Oh, ga dan maar eens googlen. Dan vind je echt 16 SoundCloud rappers die allemaal zo heten.
0: Ja, mooi. En ze zijn het allemaal niet.
1: Ja, en als je dan op Spotify doorklinkt, klikt naar Lil Sleepy, dan is zijn bio, er staat alleen maar Midwest Menace. En dat was het.
0: Ah, okay.
1: Maar ik heb wel even geluisterd. Voor de rest alleen maar gewoon. Het is gewoon een rapper, dus de rest alleen maar hip-hop. En Piss End is wel echt gewoon een hardcore band van uit de Midwest. Dus 82.000 luisteraars per maand. Ze noemen zichzelf een underground hardcore punk en beatdown band uit Indiana. En volgens mij bestaan ze pas sinds dit jaar.
0: Kijk.
1: Ik heb verder nog niet superveel. Ja, wat ik zeg, je kan er gewoon niet zoveel over vinden.
0: Ze nou, als dat zo is, hebben ze wel heel snel hun aantallen omhoog weten te krikken.
1: Ja, dat wel, ja. Ja, dat gaat best lekker. En misschien ook wel terecht. Want de nummer Dead to Rights heet het. Is, ja, ik vind het wel echt een banger.
0: Een banger.
1: Een banger, ja. Ik vind het wel vet.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Yes.
2: Let's go.
3: Dead to Rights.
4: Welcome to hell!

0: Rest in piss, bitch.
1: Rest in piss?
2: Bitch.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Nou,
3: ook weer, ook weer zo'n stukje tekst dat zo lekker blijft hangen.
1: Deze warme gedachten.
3: Ja. Heerlijk.
4: Zouden zij bananen wel appreciëren?
3: Denk het niet. Bananen niet, Pikachu's niet, peren niet. Gewoon, nee.
1: Het is ook nooit goed.
3: Ik gok gewoon niks. Nee. Dat was hem.
1: Lekker.
3: Kort,
1: lekker,
3: krachtig, ja. Even beuken. Ja, ik word er wel blij van.
4: Ja, zeker.
5: Ja. Boos opent met een quote uit een horrorfilm.
1: Ja.
5: By the way, welcome to hell, motherfucker. Toen dacht ik al, this triggers something.
1: Ik vind het, ik ben niet boos. Gek genoeg. Jullie wel allemaal, ik niet.
3: Nou ja, dat wil ik zeggen. Ik word daar juist super blij van, van die boze muziek. Dat was hem voor mij. Nou hebben we een fantastische quiz gemaakt door onze lieve Maggie.
1: Ja.
3: Is het een IKEA-product? Of is het een metal band?
4: Of is dat? Ja.
1: Ja.
4: Ja, ik zag dit voorbij komen op de socials. En toen dacht ik, nou, ben benieuwd. En ik dacht, ik ga die quiz eens even rocken. En de eerste vraag was Opeth of Klabax, weet ik veel.
1: Ja,
4: ik
1: zei, dat weet ik ook wel.
3: Ja, dat is makkelijk.
4: Nou, de tweede vraag, derde vraag, ben ik maar gestopt. Het waren 20 vragen, want het was gewoon overduidelijk dat het niet voor de in-crowd metalhead was. Maar wel grappig, vond het wel leuk. En toen dacht ik, ik stap even op deze influencer train. Of wij eigenlijk, want ik neem jullie gewoon mee. Of jullie het leuk vinden of niet. ik ga mijn eigen quizje maken. Want ik dacht, nou, misschien is het makkelijk als ik gewoon die had die op internet staat. Maar nee, dat gaan we niet doen. Want die hadden jullie echt meteen door. Dus ik ben lang wezen zoeken, niet alleen naar geschikte IKEA-namen. Dus ik ken het hele assortiment van IKEA. Kan ik nu dromen? Vraag me wat. Ik weet het. Alle wc-brillen tot, wc-ontploppers. En allerlei metalbands met moeilijke namen. Er zitten ook een paar oude bij die je dus ook niet te vinden waren op Instagram. Ik zat net met mijn oude auto. Deze staat ook niet op Instagram. Zijn ze alweer?
3: De band of de IKEA-producten?
1: Allebei.
4: Allebei. Misschien. Ja. Dus ik vraag jullie mee te doen. Ook de luisteraars mogen ook lekker mee chatten.
1: Ja.
4: En als je de podcast luistert, dan is de chat uit. Maar doe gewoon lekker mee. Ik ben niet zo'n ster in überhaupt bandsnaam uitspreken. Dat weten we. Ik maak er altijd een beetje wat anders van. Dus dit wordt helemaal leuk. Maar misschien dat het een extra nuance geeft aan de quiz. ik had het thuis al even een paar geprobeerd. En grappig genoeg kende erop een paar IKEA-producten.
1: Wat goed.
4: Zo, oh, dat is toch zo'n kast? Ja, dat is zo'n kast. Oké, chill. Dus ik ben benieuwd. Jullie hebben net al stiekem zitten kijken. En ik hoorde al wat geroezemoes. Dat ik dacht, ik weet niet of het de goede kant op gaat. Ik verwacht dat links van mij Mayo vooral moet gaan gokken.
3: Nou, toen wij in de auto zaten, zei ik al, dat wordt echt een kansloze missie als we weer zo'n quiz krijgen. Het gaat over death metal. Echter, de IKEA. Ze hebben me aan de hoek. Daar kom ik best vaak.
4: Shit.
3: Plus, ik wil niet zeggen dat ik een IKEA connoisseur ben. maar ik denk dat ik sommige dingen echt wel herken. En ik denk ook sommige dingen, wij zien hier natuurlijk de lijst met alle namen. En de spelling geeft denk ik ook wel wat IKEA-producten weg. Plus sommige bandnamen, denk ik, die zijn helemaal niet Zweeds. Dat is Fins. Dus ik denk dat...
5: Zeker.
3: Easy.
4: Oké, nou.
3: Ik ga voor de voldoende.
4: De podcast stopt wat eerder vandaag. af. Dankjewel en een fijne avond.
1: Nee.
4: Nou, we gaan hem gewoon proberen. We gaan hem gewoon doen. Schrijven jullie allemaal even mee. De eerste, IKEA or death metal. We hebben Groenthal of Kamels.
3: We moeten zeggen welke IKEA is.
1: Ja.
4: Ja, welke is IKEA?
3: Ik denk de Groenthal.
5: Second, ja.
4: Zeker of is het een gokje?
5: Nee, zeker.
3: Het is een gok waar ik toch wel 90% zeker over ben.
4: En why?
3: Nou, Groenthal klinkt heel erg IKEA. Kamels klinkt Fins.
4: Fair enough. Groenthal is een droogrek.
3: Oh.
4: Dus ik weet niet of jullie een Groenthal thuis hebben.
3: Volgens mij wel. Maar, nu ik erover nadenk. Ja, letterlijk. In de doos nog.
4: In de doos. Oh,
1: volgens mij, ik heb volgens mij ook een Groenthal. Ja.
4: Jullie hebben allemaal een Groenthal?
1: Ja.
4: Oké. Nou, ik dacht meteen, we gaan meteen het eerste nummertje even luisteren. Want ik weet niet hoe we in tijdnood komen anders. Dus laten we in ieder geval even Kamos met twee A's luisteren. Ze zijn wel Zweeds, Mayo. Zweedse death metal. Maar... Hier heb je goed geluisterd. Het is een Fins woord voor de polnacht. Ze zijn al 20 jaar uit elkaar. Dat mag de pret absoluut niet drukken. Dus ik wou zeggen, laten we even naar Kamos.
1: Kamos met de Black Revelation.

0: die echo.
1: Origineel.
0: Romantotisch.
2: Yes. Hadden de mensen in het chat het goed?
0: Nee, ze wisten niet wie het was. Ze hebben wel heel veel... ze hebben vooral de tekst geanalyseerd. Oh. Necklair zegt... mooie lyrics. Het refrein raakt me echt. Ja. En Dikzak 2005 zegt... hij zingt over zijn jeugd. Was een zware tijd, zo te horen.
2: Nou, die van hem ook.
0: Dus,
3: die kan niet over.
0: Oh. Wie zegt dat het een hem is? Dat weet je helemaal niet, hè?
2: Ja.
0: Maar, assuming gender. Doen we die aan.
2: Goed, hun.
0: Nou...
2: Oké, nou, als iedereen klaar is met schrijven, dan gaan we verder met de quiz. We beginnen. Oh, en ik kan het ook niet. Ik heb het blad echt een kilometer van vandaan.
0: Wil je dat ik heb hem hier ook. Ik heb hem hier ook liggen. Dus ik kan ook net doen alsof
2: ik
0: zoiets spreek.
2: Ik kan even. Ik zo slecht als ik. Ik weet niet waar mijn stukje chips naartoe gevlogen is. Nou,
0: ik hoop dat je het zo opruimt, want je krijgt ruzie met Monique. Kan
2: dat
0: je vertellen?
2: Ik ga zo zoeken. Adram Meleg en Fjolbo. Wat is hier op uw antwoord? Which one is IKEA?
3: Fjolbo. 100%.
1: Zeker weten.
0: Ja. Very much sure.
2: Nee, weet
0: ik, want okay. Ook de Fjolbo heb ik in mijn huis.
3: Ik ook meerdere.
2: En wat is het?
0: Ik heb geen idee. Stellingkast.
2: Oh. Je hebt het wel in je huis.
3: Misschien die letterlijk ook in huis dan.
0: Ja, okay. Ik denk dat jij hem echt hebt. De Fjolbo. De vouwbare stellingkast.
3: Dat klinkt zo bekend.
2: Een superkut woord trouwens. Een stellingkast. Is dat om dingen uit te stallen?
0: Het is, het is wat je in je... In mijn geval heb ik een onder de trap van mijn bovenburen een soort gangkast.
2: Ja.
0: En daar zet je dan zo'n houten plankige... Wat je hier bij de... Als je naar buiten naar de tuin loopt, dat is een stellingkast.
2: Ja. Okay.
0: Snap je?
2: Ja,
0: dus niet voor de mooi, maar voor de handige opslag.
2: Ja,
0: dat is een beetje het idee.
2: Ja, gewoon vol met zooi.
0: Ja.
2: Oké, okay, nou hebben jullie goed. Jullie hebben tot nu toe alle twee goed. Oké, okay, nice. Dan hebben we Tiamat en Mullen.
0: Oeh, die is lastiger.
3: Mullen.
2: Jij doet gewoon alles waar een trema op staat, denk jij, is IKEA. Oké? Ik heb je door. Ja. Mullen.
0: Maar wat is het dan?
1: Nee, ik weet welke een band is hiervan. Oh. Ik ken de band.
3: Echt voor Tiamat.
2: Ja, vertel.
1: Tiamat is de band.
2: Ja, dat klopt. En wat is Mullen?
1: Geen idee.
3: Een ding voor om je matras.
2: Kruk.
0: Je hebt de molton, heb jij in je hoofd.
2: Molten.
0: De molton.
2: Zo
0: de molton.
2: Nou, wat is het?
0: Een kruk. Het is een kruk.
2: Ah. Kruk. En Tiamat, jij weet ook natuurlijk waar de naam vandaan komt. Of tenminste, jij weet waar de naam in gebruikt wordt.
0: Tiamat.
1: Dungeon Dragons.
2: Dungeon Dragons.
1: Ja, vijfkoppig draak. Ja.
2: Wow. Oh my god.
3: Je had het in de auto over.
2: Ja.
3: En Maggie zei, ken je Dungeon Dragons? Ik zo, ja, 1%. Maar nee, dus, toen had het over jou, Neo. Ja, ik zei al, Neo, vertelt je daar meer over?
2: Ja, 10 en 5 kopgedraaf. En hoeveel kleuren kleuren zijn er?
1: Zwarte kop, witte kop, rode kop, blauwe kop. Oh, ik weet 5 even niet. Geel. Oh.
0: Geel.
2: Oké, okay. Nou, helemaal goed. Ah. En dat is niet alleen Dungeons & Dragons. Het betekent, het is een Zweedse death metal band. Ja, what else? Uit de jaren 80 zijn ze ontstaan. En... Tiamat is een Babylonische oergodin van de chaos. Maar niet alleen van de chaos, ook van de Zoute Oceanen. Dat is toch wat?
0: Ja.
1: Oké, okay, we gaan haar googlen.
0: Maar is er dan ook, is er dan ook grun? Het is trouwens niet geel, maar groen.
2: Oh,
1: kut. Oké. Okay.
0: Nou, wordt hier gezegd door een andere D&D'er in de
2: nerds,
0: chat.
2: Nerds
0: Unite.
2: Ja. Oké, okay, nerds, let op. We gaan naar de volgende. Toftan. Annata. Welke is IKEA?
3: Ik laat Neo eerst antwoorden.
1: Aha. Nee, dit wordt een gokje. Dit weet ik niet. Ik denk dat de Toftan, dat IKEA is.
3: Nee, eens.
2: Echt?
3: Ja.
2: Klopt. Toftan is een prullenbakje.
1: Prullenbakje.
2: Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Prullenbakje.
2: Nou, we gaan door naar de volgende. En daar gaan we een nummer van luisteren, welke het ook is. Vesterun of Lik.
3: Spreekt ook extra Zweeds uit.
0: Ja, dit is... Lek. Ja.
2: Ik had ook een Zweeds hoofd erbij, zag je het?
0: Ik zag absoluut een Zweeds hoofd erbij. Oh, dat was niet...
2: Ah, dat is mijn opvlieger, maar maakt niet uit. Wat is het, dames?
1: Dit is vast de instinker. Lik is de IKEA.
3: Ik denk Lik is de band.
0: We hebben een tweestrijd.
2: Hebben we in de chat nog iets?
0: Er wordt hier gezegd... er wordt nog niks gezegd. Wat denken jullie? Wat was het? Wat was het ook weer? Ik ben
2: Lik of Westeroen?
0: Westeroen. Nee, wordt, de chat is, okay, is zijn haar hoofd aan het breken.
2: Sleepy, hoe heet die rapper? Sleepy.
0: Ja, Lil Sleepy.
3: Lil Sleepy, ja.
2: Lik is een band. En de Westeroen is een soort kruk. Maar ik vond, het is een lange kruk. Dus
0: er wordt hier gezegd, de Westeroen is een kruk van Ikea.
2: Ja, maar het is een lange
0: kruk. Het is weer
2: kruk,
0: Omeflow. Dus
2: een soort krukbank.
0: Een krukbank. Een, lange, een krank of een buk.
1: Ik ga hem googlen.
2: Lik en buk.
0: Lik en buk.
2: En wij gaan naar Lik luisteren. Ja. Het is een Zweedse metalband. God, dat hadden we niet verwacht. Het betekent lijk, dus dat is ook wel leuk, weet je.
1: Leak.
0: Leak.
2: Leak. Een rauwe oldschool death metal band. Er zitten leden van onder andere Bloodbath bij. En die vind ik heel vet. Extreem vet. Maar ja, dat wisten jullie eigenlijk meteen dat dat geen Ikea zou zijn. Nou ja, misschien een bad. Bloedbad. Zou wel leuk
0: Bloedbad.
2: Zijn. Bloedbad. Bloedbad. En van Catatonia en nog wat bands. Maar die ga ik niet noemen. Want dan heb ik mijn hele quiz opgegeten. We gaan likken. Luisteren.
0: Met de worms inside.
2: Ja, dankjewel. Dat wou ik.

0: Nee, ik ga het even.
1: Ja, nee, dat was nog niet klaar, hè?
2: Huh? Dat was een nepper.
0: Oké. Okay.
3: De Whitney Houston Challenge. Mm-hmm. Maar dan lekker.
0: Van dit. Ja. Dat je denkt, hoe moeilijk is het? Maar het zou wel moeilijk zijn, want iedereen doet het fout. Zijn we nog allemaal? We
1: Hallo.
0: Staan het tussenstand.
1: Ja, we zijn er nog.
0: Maai staat voor. Maai heeft 5 punten en Neo 4. Maar misschien komen er nog wat black metal bands in het lijstje. En wow. Heb jij geluk. De volgende dames en heren. Alles wat ertussen zit, die luistert. Slagmauer of Gronlid?
1: Ik vind Slagmauer heel Duits klinken. Maar dat kan aan mij liggen.
0: Ik kan het ook Slagmauer.
1: Slagmauer.
0: Slagmauer.
3: Nee, ze naar mij te kijken dat ik als eerste moet antwoorden. Dus zij kent de band.
0: Oh.
3: Dus ik denk dat de Gronlid, dat is het IKEA-product. Op de band ga ik het sowieso echt... Er staat geen enkele naam tussen die ik herken. Okay.
0: Jij?
2: Ik denk ook dat de Gronlid...
1: Iemand in de chat heeft de Gronlid.
0: Ah, nou, en laten we dan even zeggen wat het is.
1: Het is een bank. Krijg ik nu een bonuspunt, wordt er gevraagd.
0: Zeker weten. Wie zegt dit?
1: Ome Flo.
0: Ome Flo, jongen.
3: Ome Flo.
0: Ja, die, je krijgt een bonuspunt.
3: Ik moet wel even al die
0: Iedereen moet wel
3: googlen.
0: Zijn eigen punten bijhouden. Ik doe alleen die van Neo en Mayo. Anders dan... nee, dat is goed. Dit is een Noorse band. En het is een avant-garde black metal band. Whatever the fuck that is, ik weet niet. Maar gaat maar. Jij kent het gewoon.
1: Slagmauer.
2: Ja, ik ga ze volgende week zien.
1: Hoe spreek je het uit, Neo? Leuk, me hoor.
2: Oh, ik was bij de volgende, sorry.
1: Oh.
2: Band ken ik niet.
0: Oh, oké. De volgende band.
2: Ik zou zeggen Slagmauer. Toch? Op z'n Duits.
1: Ja, Slagmauer.
0: Dat is wel Noors.
2: Ik ga het eens luisteren voor
3: jullie. Ja, het zijn allemaal Germaanse talen.
1: Ja.
0: En wat betekent avant-garde black metal? Kan je daar iets bij voorstellen?
2: Nee.
0: Ik ook. Nee.
3: Net bananen black metal. Dus net zo.
2: Ja, het is gewoon iets wat later is gekomen. En dan het hoeft dan. Het wordt allemaal wat netter opgenomen. Het durft wat meer te experimenteren. En de een vindt het heel brut en de ander denkt.
0: Nee. Black metal avant le lettre. We gaan verder, jongens. Beherit. Of
1: Fnis.
0: Fnis.
1: Is dat niet gewoon wat Fnis?
3: Ik denk dat Neo
1: een kind met
3: week...
1: een hazenlipje.
0: Ja, dus jij
3: gaat
0: eerst
3: zien.
0: Ja? Heb je zin om Fnis te zien?
3: Deze kan echt beide kanten op gaan. Dus ik denk dat Neo gaat volgende week Fnis.
0: Okay.
1: Hoe vet zien. Is Fnis, Neo?
2: Fnis is een meubelstuk. Is iets van de IKEA. Ik ga naar Beherit.
0: Beherit.
2: Ja.
0: Je gaat niet naar de prullenbak.
2: Nee.
3: Is Fnis een prullenbak?
1: Fnis is de prullenbak.
0: Nou, vertel maar.
1: Gooi het in de Fnis.
2: Ja, de Beherit hoort een beetje bij de sommigen zeggen de Big Three. Beheksen, Behemoth, Beherit.
1: Ah.
2: Dus dat is wel...
1: Behelzen.
2: Okay. Ik heb er wel zin in. Om
0: ze zeg je dat nou?
1: Ja.
0: Oké, waar spelen ze?
2: Noorwegen. Neo zit volgende week weer in Bergen.
0: God, ja, ze zijn natuurlijk daar. Oh, zo leuk. Yeah. Oh, want ik vroeg me nog af of ze bestonden. Want ze bestaan echt al sinds 1989. Vet lang.
2: Yep.
0: En Beherit is het woord voor duivel in het Syriaks.
1: Oh ja.
0: Dus Armeens dialect.
2: Oké, dank voor de uitleg.
0: Schrijf je mee? Ja,
1: we schrijven allemaal mee.
0: We gaan naar de volgende. Duskval. Kolarna. Je staat gelijk trouwens.
1: Gaat het even niet? Dus Kval Kularna. Wat wil je zeggen, liefie?
2: Is het Klarna? After B.
1: Kularna. Ja,
2: daar ben ik erg bekend mee.
1: Ja, en ik ook. Ja.
0: Ananas
1: gebruikt. Echt niet, never.
0: Nou jongens, one have your vote.

0: The Shoot In.
1: Zo,
0: Shoot It In.
1: Dat was hem. Oké, nou, we hebben nog één lekker nummertje en we gaan de quiz snel verder. Stand is 7 voor Neo en 6 voor Mayo. Dus Hadji. Mayo, zet hem op. De volgende. Palra of Kyoleanas
2: Laxo.
1: Laxo.
0: Kyolean Laxo.
1: Kyolean Laxo.
0: Kyolean Laxo.
3: Klinkt Zweeds, hè?
2: Nee.
3: Fins, sorry.
0: Ja, maar niet zeggen, dit vind ik niet.
2: 100%. Daarom ga ik voor Palra als het IKEA-product. En Kyolean Laxo als een Zweedse band met de Finse naam.
1: Ja, nou, dat klopt. Finse death metal, death doom. Zingen over het veranderende klimaat. En Palra is een poef.
0: Ze heette dus gewoon Klimaten Laxo.
1: Je moet niet zo laks met het klimaat omgaan. Niet laks
0: niet
1: meer
0: laks
1: doen.
0: Met de klimaat omgaan.
1: En poef vind ik zo'n leuk woord.
0: Poef.
1: Is dat leuk? Dat is een klein woord.
0: Palra. Okay. Palra de poef. Ja, dat is toch leuk dat je die ook in huis hebt. En dat je dan zegt, waar ligt, schat, waar ligt mijn portemonnee? Oh, Palra de puf.
1: Zet even de Palra klaar, ja. Want ik ben zo moe.
0: Moe, kan ik mijn voeten op de Palra plaatsen.
1: Oké, Condor of Dombus?
0: Dames?
1: Dombas.
0: Dombas.
1: Met een rondje op de A.
0: Dombus.
1: Hoe?
2: Boos.
1: Domboos.
0: Domboos.
1: Ja?
3: Oh, domboos.
0: Boos.
2: Ik weet niet, als ik goed opgelet toen mijn ouders de Zweedse taalkursus volgden, dan was het een A met een rondje was O.
1: Oh, oké.
2: Maar goed, het is dus wel tweedehands informatie.
1: Maar wat is het?

0: Jongens, ik wil jullie foto's horen.
1: Een condor is een vogel. Dus denk ik dat Dombos is een IKEA-product.
0: Dama's.
2: Dama's.
0: Ja? Jij?
3: Het kan ook een Noorse band zijn. Hier. Zullen we het spannend houden? Ik zeg dat de condor een IKEA-meubel is.
1: Een IKEA-vogel.
2: Hier wordt in de chat gezegd, Dombos is IKEA.
1: Wat dan? Oh, oké. Okay.
2: Met een kleur in kust.
3: Ja, ik verwacht dat jij er een instinker in stopt. Dat had ik wel gedaan, namelijk.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dat is die tweede, die Fjulbo, want die bestaat dus helemaal niet, want dat is een Fjulbo.
0: Sorry, puntjes verkeerd. Ja. Oké, dan hebben we nog Vilt.
2: Of
0: Blehei.
2: Blehei.
0: Nee, de A met zijn rondjes en O. Blohai.
3: Is het een blauwe haai?
2: Blohai.
1: Ik denk het wel. Dat is die knuffel bij de
3: blauw
1: IKEA.
3: Blauw is blauw.
1: En Vilt is de band.
0: Oh, jullie zijn zo goed. Ik heb jullie IKEA knowledge onderschat.
3: Girl, ik kom daar het liefst elke maand.
2: Wordt hier ook gezegd, Blauwhaai is een knuffelhaai van de IKEA.
0: Ja, dat is hem.
2: Tada. Okay.
0: Gaan we zo naar luisteren, Vilt. Deze was getipt door de Hubby. En ik vind het heel vet. Het is een trash melodic death metal quintet. From Lidköping uit Zweden. En dus die gaan we zo horen. Maar ik wou even de quizje er doorheen jassen. Dan zijn we klaar mee. Kramig en repugnant. Repugnant. Kramig. Kramig.
1: Ja. Kramig is het IKEA-product.
2: Want repugnant.
3: Juist.
2: Is een Engels woord.
0: Weer zingwekkend. Ja. Kramig. Dat
2: is een
0: goed,
2: fucking
0: trouwens.
2: Panda, jongens.
0: En die fucking panda. Slaap ik mee. Elke nacht.
1: Oh. Rhea haat panda's.
0: En wij noemen hem ook Kramig. Dat is de naam. Omdat hij zo heet.
2: Kramig.
1: Dus dat is fucking name.
0: Ja, Repugnant is een Zweedse metalband. En ik moest wel lachen, want bij Wikipedia hebben ze ook altijd wie heeft er in de band gezeten. En er stond Roy Morbidson. En daar moest ik heel hard om lachen.
2: Jawel.
0: Oké, dan hebben we nog Angrep. En Sneutrotning. Sneutrotning.
2: Angrep of Sneutrotning? Jullie motten een beetje vaart maken, meiden.
3: Sneutrotning is de band.
1: Ik sluit maar aan mijn neo.
0: Fout!
2: Het is een kussensloop.
0: Ik dacht het rot in. Dus jullie denken dat het rot is metal. Hallo, helemaal
2: niet. Het is een kussensloop voor je snotrondjes.
0: Ja, nou, de laatste, want die andere hadden jullie al. Nou, misschien voor de luisteraars. Kutbular en Riket.
2: Ja, ik heb een hele zak Kutbular in de vriezer liggen, kan ik je vertellen.
0: Ik vroeg dit aan Rob en toen zei Des... Mama, dat mag je niet zeggen. Kutbular. Oké, laatste. Bakcellen of Baalsebub?
1: Sowieso bakstellen is het IKEA-product.
0: Ah, ja. Jij wist de Baalsebub natuurlijk. Okay.
1: Ja, maar dat is toch echt te makkelijk, of niet? Zelfs ik ken die band niet, maar dat klinkt wel echt bandnamerig.
0: Oké, dat was hem. Die staat wel in de show notes.
2: Alles staat in de show notes. Ja.
0: En dat is een Estonische brutal death metal band.
2: Have to hurry up.
0: Ja, oké, klaar. Fijne avond. We gaan naar veel toch luisteren.
2: Ja, wacht even. Maya moet nog wat roepen. Hallo. Ja.
1: Dank voor het luisteren naar Moshkult, de nog oudere podcast. Wil je meer afleveringen horen, dan vind je ons op Spotify onder Moshkult. Daar vind je trouwens ook alle playlists en kun je de nummers nog eens lekker in een geheel beluisteren. Evenals de nummers die je wel te doen, maar de podcast niet haalde. Vind je ons leuk? Geef ons dan 5 sterren in de reviews en volg ons op Instagram. Vinden we leuk en jij vast ook. Wil je ons iets vertellen? DM ons dan vooral. Of mail naar moshkultpodcast@gmail.com.
2: Waar nooit iemand naar kijkt. Misschien moet ik dat binnenkort weer eens doen.
1: Slide gewoon lekker in die DM.
2: Ik heb toen ik het een keer had gedaan, toen hadden we ineens, weet je nog? Hadden we ineens een band van een zekere persoon. Never forget. Oké, we gaan nu heel snel naar Vilt. Met Memento Mori.
0: Bye bye.
2: Wacht even. Hebben jullie allemaal gezwaaid? Gezwoeid?
0: Ja,
2: bye lekker. Bye. Kijk, jij ook nog even zwaaien. Hotse flatsie, neo zwaaien. En door.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: De 22-jarige Ouadoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
1: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet.
0: De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen, met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.